0: nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and He's doing a new thing for us.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
5: Oh, oh, DJ, oh, DJ,
6: calling all believers.
5: MC Nice.
6: If you don't believe, I need you to get up and move.

0: looking out like a little child, holding tight when it all gives.
1: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
14: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: tonight. Hallelujah. Amen. He cares for us. Amen.
1: Yeah. 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de One Basics. Ik ben jullie host Johan Toet, als je dat nog niet gehoord had. En het is gewoon fantastisch om te zien hoeveel mensen we kunnen bereiken, hoe we een verschil mogen maken in het leven van anderen, ook als we er zelf niet eens bij zijn. Ik kan je getuigenis op getuigenis op getuigenis delen van mensen die of mijn boeken hebben gelezen, of mijn studies hebben gehoord of hebben gedaan. Het zij door social media, het zij door bij een studiegroepje aangesloten te zijn, of nou ja, wat voor middelen er dan ook allemaal zijn om dat evangelie naar buiten te brengen. Maar dat zijn gewoon mensen die tot geloof gekomen zijn, mensen die bevrijd zijn, mensen die genezen zijn, mensen die getransformeerd zijn, huwelijken die hersteld zijn, mensen die financieel in de voorspoed zijn gekomen, doorbraken, openbaringen en ga zo maar door. Gewoon mensenlevens gewoon veranderd, voor altijd veranderd en nooit meer hetzelfde. Alleen maar omdat die materialen allemaal beschikbaar zijn. Alleen maar omdat die boeken allemaal gratis verkrijgbaar zijn en omdat de studies gewoon gratis zijn en alles wat we gewoon overal plaatsen. En soms dan onderschatten we, denk ik, de impact die wat zoiets kan hebben. Want het is gewoon ongelooflijk. Je bent er zelf niet bij. Hè? En je zou bijna kunnen zeggen, op het moment dat wij liggen te slapen, worden de mensen bemoedigd, worden de mensen opgebouwd, komen de mensen tot geloof en gaan zo maar door. Worden de mensen genezen door de middelen die je allemaal beschikbaar hebt gemaakt, waardoor zij toegang kunnen krijgen tot het goede nieuws van het evangelie, tot de blijde boodschap en tot de waarheid van het woord van God. En dat brengt dan dingen in hun leven tot stand wat ze weer gaan niet kent. En dat is gewoon, ik bedoel, wat een zegen is dat. En daarmee vind ik het zo mooi dat God zegt, je hebt het gekregen om niet, geef het om niet. En maak het gewoon beschikbaar. Ik heb het jou geopenbaard, maak het ook beschikbaar aan de hele wereld. Laat iedereen er access toe hebben, want het is voor iedereen. Er is geen onderscheid bij God, er is geen aanzien des persoons. Hij heeft geen favorietjes. Het is voor iedereen, de waarheid is voor iedereen hetzelfde. En het woord is voor iedereen hetzelfde. Het kan dezelfde uitwerking hebben in ieders leven. De zalf in de kracht. Het kan allemaal dezelfde uitwerking hebben in ieders leven. Alle beloftes zijn voor iedereen die besluit om dat te geloven. En die een kind is van de Allerhoogste. Het is gewoon fantastisch. En weet je, en om daar dan deel aan te hebben, zodat mensen over heel de wereld gewoon in allerlei verschillende landen en gewoon veranderd worden, getransformeerd worden, om daar deel aan te hebben. Wat een eer. En dat is gewoon de vrucht die gedragen wordt door de bediening, zonder dat je er zelf fysiek bij aanwezig bent. En dat heb je soms gewoon niet eens in de gaten. Maar dan krijg je in één keer zo'n mailtje van iemand, of je krijgt een getuigenis te horen, of je komt iemand tegen en die vertelt dan zo'n verhaal. En dan denk je, jeetje mina, zeg, is nou heel jouw leven zo radicaal veranderd omdat je mijn boek hebt gelezen, of mijn getuigenis hebt gehoord, of mijn studie hebt gevolgd? Weet je, dat is toch fantastisch. Ja, daar doen we het voor. En daar doen ook de partners hun partnerschap voor. Als jij partner met ons bent, dan word je partner in de vruchten die we dragen door onze bediening heen. Je wordt partner in de impact die we maken. Jij draagt deel aan dezelfde vruchten. Het wordt net zo goed op jouw rekening bijgeschreven als dat op mijn rekening wordt bijgeschreven. Omdat we het samen doen. We zijn partners. Jij met jouw financiën en ik doe het uitvoerende werk. Ik word in staat gesteld om datgene te doen wat God in mijn hart heeft gelegd. De zalving die hij op mijn leven heeft gelegd. En van daaruit kunnen we gewoon gaan bewegen dankzij onze partners. Het is een samenwerkingsverband. En dan gewoon te zien dat ook de partners gewoon gezegend worden door alleen al partner te zijn. Want er zit gewoon een zegen aan door je financiën te verbinden aan het winnen van zielen. Er rust gewoon een enorme zegen op. En tegelijkertijd de vrucht die daardoor gedragen wordt, die eeuwigheidswaarde heeft, hè, die onvergankelijke vrucht, zeg maar, die voor ons bewaard wordt in het Koninkrijk der Hemelen, daar heb je ook gewoon deel aan. Weet je, en ik kan er heel lang over praten, want mijn hart brandt hiervoor. Maar partners, dank je wel. En als je nog geen partner bent, overweeg dan om partner met ons te worden. Je kunt dat zien op Johan Toet Ministries, johantoet.com, op de donatiepagina. En kijk even hoe je dan partner met ons kan gaan worden. Er zitten allemaal voordelen aan vast. Naast het feit dat er geestelijke voordelen ook gewoon natuurlijke voordelen. Maar met elkaar kunnen we impact maken in de wereld wat zijn weerga niet kent. Amen. Hey, ik wil met jullie naar les 4 gaan van One Basics. En dit gaat over de intimiteit met de Vader. En dit is iets wat heel veel gelovigen, dus die wel al een kind van God zijn, maar toch missen in hun leven. Die intimiteit met God de Vader. Ze zien God misschien als almachtig, hij is ver weg. En hij is een grote boze God misschien zelfs wel, maar gewoon een God die moeilijk te bereiken is. En als ze dan al een enig idee hebben hoe ze hem dan zouden kunnen bereiken, dan is het vaak op een hele afstandelijke manier. Van ja, ik ben niks en u bent alles of zo, zeg maar. Maar weet je, God wil een relatie, een intieme relatie met ons hebben. Want God is een God van relaties. En ik zal dat nog maar een keer zeggen. God is een God van relaties. Amen. Laten we even bidden met elkaar en dan gaan we de diepte in. Vader, dank u wel weer. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En dat al uw gaven en uw roeping onberouwelijk zijn, heren. Dank u wel, Vader, dat u ons uw woord gegeven heeft. Waarin we mogen ontdekken hoeveel u van ons houdt. Wie wij zijn in u en wie u bent in ons. En dank u wel, Vader, om te ontdekken dat u met ons een intieme relatie wilt hebben. Dat u intiem met ons om wilt gaan. Dag tot dag, iedere seconde, ieder moment van de dag. Heer, dat we in intimiteit met u mogen zijn en kunnen zijn. Wat een zegen en wat een heerlijkheid, Vader. Daarvoor wil ik u alle eer en glorie geven. En laat deze les dan ook echt transformerend zijn voor de toehoorders. U bent een goede God, Heer. En we geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Dus in deze les, waar we het gaan hebben over de intieme relatie die God met ons wil hebben, gaan we ontdekken hoe of dat het allemaal tot stand kwam. Kijk, toen God de mens schiep, schiep hij die mens om relatie te hebben met die mens. Om een intieme relatie met hem te hebben. Een relatie waarin je elkaar echt kent. En dat echt kennen, zeg maar, dat is in het Grieks is gnostisch. En gnostisch is dat je iemand beter kent dan bijvoorbeeld ik ken mijn buurman. Of ik ken dat recept. Of weet ik veel wat. Nee, het is gewoon echt kennen van hart tot hart. Zo wil God dat wij elkaar kennen. Nou, in het begin was God in Adam. En Adam die was in God. Adam werd geschapen naar de gelijkenis van God. Dat kunnen we lezen in Genesis 1 vers 26. En God die blies hem de levensadem in Genesis 2 vers 7. Nou, Gods geest was dus in Adam en zij wandelden samen en waren intiem met elkaar verbonden. Zo is het bedoeld vanaf het begin van de hele schepping. God wil die intimiteit hebben met zijn schepping. En alleen Adam en Eva die rebelleerden natuurlijk tegen God, zoals we allemaal weten. Omdat zij besloten om de Satan te geloven en de Satan te gehoorzamen. En ze namen aan dat God niet het beste met hen voorhad. Want de Satan had heel sluw gezegd in Genesis 3 vers 1 en in Genesis 3 vers 4 tot en met 5. Heeft God gezegd, u mag van die boom niet eten. Weet je waarom? Weet je waarom? Omdat God weet dat als je ervan eet, zullen je ogen opengaan en zul je als God zijn. Dat was wat Satan vertelde tegen Eva. En Eva die besloot dat te geloven. En dus die keek in één keer naar die vrucht. Die dacht van, die ziet er lekker uit. En ze nam niet alleen zelf een hapje, maar ze ging ook gelijk naar Adam. Want ja, beter om samen de mist in te gaan dan niet eentje de mist in te gaan. Nee, dat heb ik, als ik soms, soms dan ben ik met Brenda samen. Dan zitten we een keertje op de bank om een keertje, weet ik veel wat, onzin televisie te kijken of zo. En dan hebben we afgesproken dat we niet meer zouden snoepen en weet ik wat allemaal. En dan hebben we dat een tijdje volgehouden en dan zitten we zo met z'n twee op de bank. En dan heb ik in één keer trek in een dropje of ik heb trek in een stukje chocola. En dan zeg ik tegen Brenda van, wil je ook lekker een stukje chocola? Want als ik het dan in mijn eentje op eet, dan kan ze zeggen, zie je wel, zwakkeling. Je hebt het niet volgehouden of weet ik veel wat. Maar als ze met z'n tweeën eten, weet je, dan hebben jaren, dan kijken we elkaar aan. Dan zeggen oké, we zijn allebei zwakkelingen. Ja, dat valt weinig te zeggen, weet je. Dus ja, op die manier zie ik dat ook gewoon bij Eva en Adam. Eva had gewoon trek in die vrucht. En ik dacht van, ja, als ik hem in mijn eentje op eet, weet je, dan is het niet helemaal tof. Want dan krijg ik Adam over me heen. Dus ik ga met Adam zitten van, joh, Adam, moet je eens kijken hoe lekker die eruit ziet. Moet jij nou knappie? En ze is toen verpesten is het gelijk voor de hele schepping. Anyway. Dus, maar wat er gebeurd was, dat de Satan die suggereerde in die verse die ik net opnoemde, dat God niet het beste met hen voor had. dat God niet wilde dat ze het allerbeste zouden hebben wat er is. En zij realiseerden zich niet dat zij in feite al als God waren en alles al hadden wat ze maar nodig hadden in het leven. En ze realiseerden niet dat God al in alles had voorzien. Dat alles al geregeld was, dat alles al voorzien was. Alles was al helemaal kant en klaar voor ze. Ik bedoel, God schiep eerst de hemel en de aarde en toen pas schiep hij de mens. Hij schiep eerst de vissen in de zee en de vogeltjes in de lucht en de bloemetjes op het land. En toen pas schiep hij Adam en Eva. Toen pas schiep hij de mens. Ja, dus hij zorgde dat alles al helemaal klaar was. Er was al voor alles was er gezorgd. Alle voorzieningen, alles was er al. Alleen op een of andere manier namen ze aan dat God niet het allerbeste met ze voor had. Omdat de Satan had gezegd van nee, hij wil juist niet dat je het eet. Want als hij weet dat als je dat eet, dan word je als hem. Maar ze waren al als hem, want hij had hen geschapen naar zijn gelijkenis. Nou, weet je, zij worden gewoon misleid en doen dan juist hetgene wat God niet voor hen wilde. Ze aten van de vrucht en ze stierven meteen. Nou, iedereen weet natuurlijk dat Adam en Eva oud werden. Dus zij stierven niet fysiek. Want er staat ze stierven niet fysiek. Nee, zij stierven geestelijk. De geest was dood in hen door zonde. Hier is de zondeval in de wereld gekomen. Hier werd de mens die werd afgesneden als het ware. Dus nou, God heeft dat zo nooit gewild, want God is heilig. Maar God kan niet samen met zonde. Dus God kon dus niet meer in de mens zijn, maar hij bleef wel bij de mens. We weten allemaal hoe hij op een gegeven moment rondging. Weet je, al lang waren Adam natuurlijk zat. Ze hadden er eigen verstopt in de bosjes met zogenaamd een vijgenblad. Maar gewoon bladeren en alles en zo. Weet je, en God die zei van, waar ben je? Weet je, ja, ik ben hier. Ik heb me verstopt, want ik schaamde me omdat ik naakt was. Wie heb je verteld dat je naakt was? Weet je, dus, maar God is niet gelijk weggegaan of heeft gelijk een grote afstand genomen. Nee, alleen God kon niet meer in hen zijn. Dus dat is wel belangrijk om te weten dat God niet meer in de mens kon zijn. Nou, mensen die denken vaak dat God boos is op ons door de zonde en dat hij ons wil straffen. Zo wordt het Oude Testament gelezen en zo wordt de wet voor gelezen en er halen al die dingen aan. Weet je, en dan als andere mensen dan dat horen, denken ze zo, God is echt toornig. Weet je, God is een boze God. Maar alles wat God deed in het Oude Testament, dat deed hij uit liefde. Ik bedoel, de mensen waren compleet in zonde. Maar er was geen wet. Dus de mensen wisten niet hoe dat tegen de wil van God inging. Hun zonde werden ze niet toegerekend omdat er geen wet was. Dus daar staat ook van, daar waar geen wet is, is er ook geen overtreding. Dus als jij niet weet dat iets fout is, dan kan het dus je ook niet aangerekend worden, om het maar zo te zeggen. Dus zij hadden geen wet, zij hadden geen maatstaven. Ja, ze gingen zich aan elkaar meten. Ik bedoel, het verhaal kunnen we van Cain en Abel. Nou, Cain die ging weg voor het aangezicht van God, maar hij werd niet omgebracht, terwijl hij zijn broer had vermoord. Dus hij werd niet gestraft door God, hij ging zelf weg van het aangezicht van God. Kreeg dan vervolgens een stempel, een merkteken. En dan heb je Lamech. En Lamech is degene die uit hem voort is gekomen. En Lamech had twee mensen vermoord om een bepaalde reden. De ene omdat hij vanwege stream en de andere was voor iets anders. Dat ik zo even niet uit mijn hoofd weet. Maar had twee mensen omgebracht waarvan hij vond dat hij er een goede reden voor had om dat te doen. En dan zegt hij vervolgens tegen zijn vrouwen, luister, Cain die werd al beschermd door God. Vanwege een moord die hij nooit had mogen plegen, want zijn broer had helemaal niks gedaan. Maar ik heb twee moorden gepleegd waarvan ik gewoon wel weet dat ik een goede reden ervoor had. Dus als God Cain al beschermde, hoeveel te meer zal hij mij wel niet beschermen? Hoeveel te meer zal hij mij dan wel niet wreken? Dus ze gingen zich aan elkaar lopen meten om te zien wat hun staat was, zeg maar. Maar er was helemaal geen wet en er was helemaal geen overtreding. Dus het was gewoon helemaal niet in te schatten van mensen of iets goed of slecht was. En de mensen realiseerden zich daar dus ook niet door hoe ongelooflijk slecht ze er eigenlijk aan toe waren en hoe verloren ze waren in de duisternis. Nou, toen kwam God, die kwam toen met Mozes en met de wet. En de wet kwam uiteindelijk om kaders aan te geven, zodat mensen zich bewust zouden worden van hun ellendige staat en dat zij een verlosser nodig hadden. De wet die bracht als het ware de zonde in ons naar boven. Het wakkerde als het ware de zonde aan. En er zijn veel bijbelteksten over aantalen, maar we gaan nog dit soort thema's gaan we nog behandelen. Dus daar zal ik nu verder niet ingaan. Maar de wet die bracht die zonde in ons naar boven. Nou, Paulus schrijft in Romeinen 7 vers 13 schrijft hij over de wet. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede, dat is dus de wet, voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondag zou blijken te zijn. Dus wat Paulus eigenlijk zegt is dat die wet ervoor zorgde dat wij ons bewust werden van onze ellendige staat. Dat wij een verlosser nodig hadden. En God heeft nooit de intentie gehad toen hij de mens schiep om ons verloren te laten gaan. 2 Petrus 3 vers 9 zegt dat God niet wil dat de enige verloren gaan. Zijn intentie is nooit van ik ga de mensen schapen en dan gaan ze vervolgens verloren. Nee, God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8. Hij is een goede, goede God. Maar omdat zonde niet werd toegerekend aan ons door gebrek aan regels, hadden wij gewoon een probleem. Wij konden niet begrijpen waarom iets slecht was, want er waren geen kaders. En daarom kwam de wet. En daarom handelde God soms hard met het Joodse volk. Hij moest hen laten inzien dat wat zij deden en hoe zij leefden, dat het ver beneden Gods standaard was. Ze moesten worden wakker geschud. Anders zou er namelijk nooit een maagd overgebleven zijn om Maria uitgeboren te laten worden. Ik bedoel, de hele wereld sliep met de hele wereld. Ik bedoel, je kan verhalen lezen in de Bijbel, er lust de honden er geen brood van. Rode oortjes, die kan er helemaal niks mee. Dus je denkt van, hoe is het mogelijk dat bij wijze van spreken een Lot, die had twee dochters. En die dochters hadden zoiets van, nee, er is geen man, dus er komt niemand naar ons. Weet je wat, dan gaan we onze vader dronken voeren en dan gaan we wel met hem naar bed, zodat we kinderen krijgen. Ik bedoel, hoe dronken moet je zijn om niet te weten dat je seks hebt, zeg maar. Ik bedoel, ik ben 1 keer in mijn leven dronken geweest. En daar had ik ongelooflijk veel spijt van, want ik werd gelijk baldadig. En ik ben 2 dagen doodziek geweest, dus dat doe ik ook nooit meer van mijn levensdagen niet. Maar gewoon dat je zo dronken moet zijn, dat je dan nog seks kunt hebben. Hè? Maar dat je wel seks kunt hebben, maar dan niet meer weet met wie je seks hebt, zeg maar. Ik bedoel, hoe gaat zoiets? Ik kan daar maar geen beeld bij voorstellen. En het is niet 1 nacht, het was gewoon 2 nachten achter elkaar. Dat ik misschien 's morgens wakker dacht van zo, er is iets met me gebeurd, maar ik weet niet wat. En vervolgens lopen allebei zijn dochters lopen met een dikke buik. Ik vind het een bizar verhaal. Maar het staat echt in de Bijbel. De mensen hadden gewoon helemaal geen, ze hadden helemaal geen kader. Er was gewoon helemaal niks wat ze zich konden inbeelden gewoon van, weet je wat goed en slecht was en zo. En ze deden maar gewoon wat ze wilden. Sodom en Gomorra, man. Dat was gewoon waanzinnig. Het was gewoon waanzinnig. Maar goed, daarom komt dus de wet. Weet je, en de mensen zouden nooit geweten hebben zonder de wet dat ze verlost zouden moeten worden. Dus wat God deed in het Oude Testament, dat deed God uit liefde en uit genade. Hij deed het uit liefde en uit genade. God heeft altijd heel dicht bij de mens willen blijven. En hij heeft altijd een relatie met ons gewild. Daar zijn wij voor geschapen. Zoals ik net al aangaf, weet je, dat God gewoon Adam en Eva nog steeds opzocht. Weet je, en toen Cain zijn broer vermoordde, sprak God nog steeds met hem en beloofde hem te beschermen. Dat is gewoon waarin laat God gewoon zien dat hij gewoon een relatie met ons wil hebben. En dat hij ons niet verwerpt en afstoot. Dat hij niet wil dat wij verloren gaan. Hij wil relatie en intimiteit met ons hebben. Zodat wij worden waarvoor we geschapen zijn. Nee, zodat wij een afspiegeling worden van zijn goedheid. Dat we een afspiegeling worden van zijn liefde. Dat we gewoon kopietjes worden van wie Christus is. God wil altijd relatie. Hij wil altijd intimiteit. Hij wil in ons wonen. Alleen dat kon natuurlijk niet meer door zonde. Nou, wat gebeurde er? God die bleef bij ons in de wolk overdag. En hij bleef bij ons in het vuur in de nacht. Hij woonde bij ons in de tabernakel. Weet je? En hij ging voor ons uit en hij beschermde ons. Hij kon alleen niet meer in ons zijn. Maar zijn perfecte wil is altijd relatie geweest. Hij wil ons tot een vader zijn. En dat wij hem tot zonen en dochters zijn. 2 Korinthe 6 vers 18. Jezus zegt in Matthäus 18 vers 11. Ik ben gekomen om te redden wat verloren is. Jezus is niet gekomen om te redden wie er verloren is. Want we zijn allemaal verloren. We zijn allemaal verloren. Hij is gekomen om te redden wat verloren is. Wat is er verloren? Die relatie. Niet wie er verloren is gegaan, maar wat er verloren is gegaan. En wat er verloren is gegaan is die intieme relatie met de Vader. En Jezus is gekomen om ons allemaal de hele wereld te redden. Om de hele wereld te behouden. God wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Opdat niemand verloren gaat. Opdat niemand verloren gaat. Maar dat allen gered zullen worden. Daarvoor is koning Jezus gekomen. Dat is de reden waarom hij naar deze aarde is gekomen. Waarom hij zijn heerlijkheid en zijn majesteit aflegde. En om hier naartoe te komen en om te betalen met zijn leven, met zijn bloed. Voor ons allemaal. Maar hij kwam zodat die relatie hersteld kon worden tussen ons en God, die kapot gemaakt was en die afgesneden was vanwege de zondeval. We konden niet meer tot God naderen. We konden niet meer in zijn aanwezigheid komen. We konden niet met hem wandelen. We konden helemaal niks door zonde. En Jezus is gekomen om dat te redden. Om die relatie te herstellen. En dat doet hij door zichzelf te geven voor ons allemaal. Zodat als we in hem geloven, wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Ja, waar we het over gehad hebben. Nou, weet je, in de Bijbel kunnen we gewoon zien, in het Oude Testament, dat iedereen leefde voor zichzelf. Zo ver van God verwijderd of van God los, zoals we dat willen zeggen. In Jesaja 53, vers 6 staat dat wij allen dwaalden als schapen en ieder naar zijn eigen weg. Nou, als jij compleet in de duisternis wandelt, ben je blind en zie je helemaal niks. Jezus zegt in Johannes 12, vers 46, ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. De wet liet ons zien hoe erg we er in feite aan toe waren om in de duisternis waren. Dat is liefde, dat is genade. Want God liet ons niet onze ellendige staat zien om ons te kunnen veroordelen. Hij liet ons de noodzaak zien van verlossing. Hij gaf ons een uitweg, hij gaf ons een vluchtroute. En wij kunnen uit die duisternis stappen. En daar kom ik in een andere les alweer op terug. Maar wij denken dat God boos is en dat we van alles moeten doen om in zijn gunst te komen. Dat we alleen maar relatie met God kunnen hebben als we alles perfect doen in ons leven. Religie leert ons dat als wij ons aan Gods wet, dat wij ons aan Gods wet moeten houden om zo misschien vergeving te kunnen ontvangen, maar niets is minder waar. Het is niet zo dat je eerst perfect moet zijn en dat God je dan pas kan verlossen, zoals religie dat ons wil leren. De Bijbel zegt in Romeinen 5, vers 8, dat terwijl wij nog zondaars waren, Jezus voor ons gestorven is. Dus hierin is de liefde van de Vader volmaakt geworden, weet je. Hierin wordt de liefde van God voor ons bevestigd dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Hij gaf zijn enige zoon toen jij en ik nog in de diepe duisternis leefden. Toen wij helemaal niks van hem wilden weten, gaf hij ons zijn enige zoon. Hij gaf het meest kostbare bezit dat hij had. Deed hij dit omdat hij zo boos op ons is en zo teleurgesteld om ons eigenlijk het liefste wil straffen en verloren wil laten gaan? Nee, dit getuigt van zijn liefde. 1 Johannes 3 vers 1 zegt, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij nu kinderen van God genoemd worden. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gaf. Hij gaf ons zijn alles, terwijl wij niks van hem wilden weten en compleet en openloos verloren waren en dwaalden als schapen, niet naar zijn eigen weg. Maar toch gaf hij zijn zoon evenwel. Dat is zijn ware aard. Dat is wie hij is. Hij is een geweldige, fantastische, liefdevolle, genadige, barmhartige, zorgzame, zegende, genezende, bevrijdende, beschermende God en Vader. Halleluja. En hij houdt van ons en hij wil relatie met ons. Dat is de reden van alles, lieve mensen. Dat is de reden van alles. Weet je, God is niet ver weg. Hij is heel dichtbij. Hij straft niet. Hij vergeeft. Hij vervloekt niet. Hij zegent. Hij maakt niet ziek, hij geneest. Hij is geen toornige God, maar hij is een liefdevolle, liefdevolle vader. Hij is Abba. En hij wil alles, maar dan ook alles voor jou zijn. Als jij hem gewoon toelaat. Wij kunnen God leren kennen als vader. En wij kunnen een intieme relatie met hem hebben, waarin hij in ons kan zijn en wij in hem kunnen zijn. Waarin jij hem echt mag leren kennen zoals hij echt is. Die onvoorwaardelijke, niet te bevatten, te hoog om te grijpen. Agape liefde. Dat is wie God is. Zijn karakter is zo mooi. Zijn karakter is zo goed. Hij is zo puur. Hij is zo zuiver. Hij is zo onbevattelijk, niet te beschrijven goed. Mijn God is een God die in staat is om het onmogelijke te doen in ons leven. Om ons leven radicaal te transformeren. Eén woord van God kan jouw leven radicaal transformeren. Hij is zo goed. Al die leugens, al die dwalingen, al die valse doctrines, al die dwalingen en valse leren die gegeven worden, al die troep die er gepredikt is, al die onzin, die religie en theologieën en weet ik van wat voor troep en bagger er allemaal is geuit over God en over wie hij is. Mensen die bang zijn voor hem. Mensen die niet in zijn aanwezigheid durven te komen. Mensen die constant onder de veroordeling en de schaamte en de schuld zijn. Mensen die met een lang gezicht naar de kerk toe gaan. Rondlopen alsof ze gedoopt zijn in een bad met citroenzuur. Puur omdat ze de God verkondigd hebben gekregen. Die toornige, boze God die met bliksemschichten klaarstaat om je te straffen op het moment dat je een misstap gaat. Omdat ze leugen hebben gehoord. Een dwaling hebben gehoord. Weet je, omdat ze geen goed beeld hebben van wie hij werkelijk is. Het is gewoon te triest voor woorden. Dat zijn onze broeders en onze zusters die geroofd worden van de waarheid. Van een leven in vrijheid en een leven in overvloed en blijdschap en vreugde. Een leven waarin we God mogen kennen als papa. En waarin hij ons kent als zijn kinderen. Hoe ga je om met je kinderen? En hoe gaan kinderen om met hun papa? Weet je, we hebben respect en we hebben ontzag, want hij is God, maar hij is ook papa. En we mogen gewoon bij hem op schoot springen. We mogen gewoon bij hem komen en zeggen, hé papa, hoe gaat het? We mogen gewoon bij hem komen. Altijd. Man, weet je, hij is die onvoorwaardelijke agape liefde. Daarin, in God zo kennen, in zo gnostisch te hebben, daarin is het eeuwige leven wat we eerder hebben besproken. Daarin is het eeuwige leven, dat we hem zo kennen. Lieve broeder en zuster, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je hebt gedaan en niet had moeten doen, en wat je niet hebt gedaan en wat je wel had moeten doen. God wil dat jij hem kent. Op een intieme manier. Van aangezicht tot aangezicht. Van hart tot hart. Van geest tot geest. Dat je hem zo kent. En een intieme relatie met hem gaat ontwikkelen. Waarbij je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, non-stop, gewoon met hem kan wandelen. Hand in hand. Door de kracht van zijn Heilige Geest. Je kan gewoon in zijn intimiteit zijn. De hele dag door. Maakt niet uit waar je bent en wat je situatie is. God is dichtbij. Hij is bij jou. Hij is in jou. Hij is op jou. Hij is voor jou. En hij is nooit en te nimmer tegen jou. Hij is een goede God. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Als je opmerkingen hebt of wat dan ook, stuur ze dan eventjes naar info@joantoet.com. En dan zullen de vragen die je hebt of opmerkingen, misschien heb je getuigenissen, deel ze met ons. En dat helpt ons ook weer. Dat bemoedigt ons. En dan kunnen we weer delen met anderen, zodat anderen weer bemoedigd kunnen worden. Weet je? En nou ja, ik hoop jullie weer volgende week te mogen verwelkomen bij een nieuwe aflevering van One Basics. God bless you. Stay safe. En we horen elkaar spoedig. Doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Welcome to our Friday's broadcast of the Gospel Truth. Today is the end of my third week teaching on a subject that I've entitled Spirit, Soul, and Body. This is talking about your spirit is the part of you that got changed at salvation. And the rest of the Christian life is learning how to renew your mind, your soul, and then act on what has happened on the inside of you in your body. So this is a powerful teaching. It's transformed my life. Let me remind you that because of the Thanksgiving holiday, our phone lines are closed today, so you won't be able to call and get a person, but you can always go to our website and get these materials. And not today, but a week from today, next week will be my last day to offer these materials over our television program. And so you need to please go to the effort of getting them now. I know what this will do for you because I know what it's done for me. So I encourage you to please get these materials. I haven't got time to go back over everything, but it's in your spirit that you got saved. Your body's not saved. Your soul, which is your mental and emotional part of you, is not saved. Now, they can be renewed. They can come under the influence and the control of your born-again spirit, but the spirit is the part of you that was completely changed. And God is a spirit. John 4:24 says that. God is a spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. It's through your spirit that you have to relate to God because your spirit is righteous and truly holy, Ephesians 4:24. As Jesus is, so are you in this world, not just in the world to come, but in this world. That's only true in your spirit. It's not true about your physical body. Your physical body is going to be changed and you'll get a glorified body. It's not true in your soul. Your mental, emotional part of you is going to be changed and someday you'll know all things, even as also you are known. But in your body and in your soul, you aren't changed yet, but your spirit's already changed. And according to Hebrews chapter 10, verses 10 and 14, it has been sanctified and perfected forever. Not just till the next time you sin, but forever. Your spirit has been created in righteousness and true holiness and then sealed, Ephesians 1:3, so that no impurity reaches it and you do not have any defilement in your spirit whatsoever if you've been born again. If you haven't been born again, you must be born again. You must receive a new spirit in order to relate to God. We've already talked about that. This week, I've been dealing with that you now have the faith of the Son of God on the inside of you, not faith in the Son of God, not just your faith. And this was a major stumbling block to me, is because I believe faith worked. I just believed I didn't have any of it, or that my faith was inferior in quality or quantity. And I believe that these other people were seeing great things happen, but man, oh God, I just need more faith. I begged God to give me more faith. And it revolutionized my life when I found out that when I got born again, I was given the faith of the Son of God. I didn't need any more faith. What I needed was to start acknowledging what I had. Philemon chapter 1, verse 6 says that the communication of your faith may become effectual. That means begin to work by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. And this word acknowledge means to accept or admit the existence or truth of. In other words, you can't acknowledge something that doesn't exist. The very fact that he used the word that you have to acknowledge the good things that are in you, they're already there. You don't need more faith. You just need to acknowledge that you have the faith of the Son of God and then start learning how it works. On our program yesterday, I want to continue with this because I was talking about where they brought a man brought his son to Jesus, who the King James here says was a lunatic. It's not the way we use lunatic today. It was talking about a person, a young boy who had seizures. And over in Mark chapter 9, the same thing is recorded in there. The father said that it threw him into the fire and into the water. These seizures would hit him at any time. And so anyway, they brought the boy to Jesus. Jesus cast the demon out and the boy was totally cured. And the disciples came and said, why couldn't we cast him out? They believed. They had already cast demons out. You can read that in the 10th chapter of the book of Matthew. And also in Luke chapter 9, it records the same thing. And when they came back after Jesus had sent them out, they were rejoicing that they were counted worthy to suffer for the shame of the Lord. But they were rejoicing that the demons were subject unto them. So they had already seen this happen. But this time, they did everything that had worked in prior times, and it didn't work this time. And they said, why couldn't we cast him out? And Jesus said unto them, because of your unbelief. He did not say it's because of your little faith. And I don't even want to go through this again. I dealt with this yesterday. I know some people, anyway, it causes problems when I counter other translations. But I believe that the King James is accurate right here when it says the problem wasn't that they had little faith. Because the rest of this verse goes on to say, if your faith is as tiny as a mustard seed, that's more than enough. So it wouldn't make sense if you say it's your little faith, because little faith is more than enough. No, he was saying it's not your faith that was the problem. It's the fact that you had unbelief mixed with it. Unbelief negates, counterbalances, cancels out faith. Unbelief is faith in reverse, is what it is. They're opposing forces and they counterbalance each other. And the problem with us isn't that we don't have faith, it's the fact that we have unbelief. In this instance, I've got a lot more teaching that goes into actually hours worth of teaching on this. It's in a series that I have entitled Hardness of Heart. And towards the end of that series, I deal with this in depth. But in this instance, what happened? You can't get it all by reading just Matthew 17. You have to go over also to Mark chapter 9. Just for time's sake, I'm going to refer to some of these things. But in this instance, what was different with the disciples than previous times? There was no mention when they came back after the Lord had sent them out to cure diseases and cast out devils. There was not a single mention of something not working. Apparently, they just spoke and demons fled and they came back rejoicing that even the demons were subject unto them. But in this instance, you can read over in Mark chapter 9, when they brought the boy to Jesus, the Spirit tore him and he fell on the ground and he wallowed and foamed at the mouth. And I believe that the difference with the disciples this time compared to previous times where they had been effective casting demons out was that there was this physical manifestation that was contrary to what they were believing. I don't know if any of you have ever been around anybody that had an epileptic seizure, but I have. I remember one time in choir, we were in front of our whole school assembly, 2,000-something people, and I was in the choir, and a girl right in front of me had an epileptic seizure right in front of the whole school. We went to church together, and I believe it was because she knew me from church that when she had this seizure, she turned around to me. She was standing in front of me, turned around and collapsed in my arm, and she was foaming at the mouth and biting her tongue, and it was, I guarantee you, I had no clue. It's the first time I'd ever seen it. I'd never even heard of it. It scared the liver out of me. And that was back before I knew what to do with it. But I'm saying that if you have ever been around anybody who had an epileptic seizure, it will cause some unbelief in you. It is graphic. And so here they had cast this demon out. They commanded it to come out in the name of Jesus. And instead of it coming out, it grabbed this boy and he began to have a seizure. That's what happened when they brought him to Jesus. The demon didn't just immediately flee, but instead he manifested this and threw the boy on the ground and he was wallowing and foaming at the mouth. You know, actually, I believe that when you are fighting something, sickness, disease, or if it's a demonic thing, and if things get worse when you speak to it, that's what happened when Jesus, when they brought the boy to Jesus, he fell on the ground and wallowed and foamed at the mouth. When things get worse, that's actually a good sign. Because the devil loves to hide and to be below the surface and cause problems, but not be so obvious that people become intolerant to him. But when you speak to a demon and all of a sudden some manifestation happens, that's the devil. It's his last hurrah. He is trying to affect your senses, trying to get you into fear and unbelief because what you see doesn't match what you said. And so it's actually a good sign. It means that the devil has been flushed out into the open and he is manifesting himself and on his way out. And of course, Jesus went ahead and spoke to the demon. And when he did, this boy was cured and delivered of it. But I believe that this

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: God is de grote, ik ben. Betekent God is altijd aanwezig. En God, wat nog belangrijker is om te beseffen, ik heb een preek op YouTube staan, die heet God is nooit jouw probleem. Wie heeft die geluisterd? Zoveel mensen hebben die geluisterd. In dat onderwijs laat ik zien dat God heeft alles al gedaan. God heeft alles al gedaan. God is klaar. Toen Jezus aan het kruis stierf, riep hij, het is volbracht. Het is volbracht. Voor God is alles al gedaan. En voor mensen die een beetje houden van profetische betekenissen. Toen de twee discipelen, Johannes en Petrus, in het evangelie van Johannes, naar het graf renden. En ze komen binnen. Wat zien ze daar? Ze zien de doeken liggen. En het doek dat om Jezus' hoofd zat, was opgerold. Maar het doek wat om zijn lichaam zat, lag daar los. Wat is de betekenis? Het hoofd is klaar. Het hoofd is volbracht. Maar het lichaam, dat zijn wij. Amen. Wij zijn nog niet klaar. Wij zijn hier nog op aarde. Wij moeten hier nog aan de gang. Maar alles is al volbracht. Je zonden zijn al vergeven. 2000 jaar geleden is de prijs ervoor betaald. Het enige wat jij hoeft te doen is het nu te ontvangen door je geloof. Amen. Hetzelfde geldt voor de vloek. Je hoeft niet onder een vloek te leven. Christus is een vloek geworden aan het kruis, opdat de zegen van Abraham op jouw leven zal zijn. Dezelfde zegen als op Abrahams leven is op jouw leven. Er hoeven niet allerlei vloeken verbroken. Die vloek is al verbroken. Hoe stap je daarin? Door het geloof. Door het geloof. Er hoeft niks meer voor gedaan te worden. De duivel is al verslagen. Hij is al ontwapend. Er hoeft niks meer voor te gebeuren. We binden de duivel. Jezus heeft het al gedaan. De dienst daarna weer. We binden. Is dat ding zo glad als een paling dat je dit iedere week moet doen? Wat is er aan de hand? Begin te geloven dat dat ding al onder je voeten is. Amen. Hetzelfde met genezing. De Bijbel zegt in Jesaja 53, daar staat, hij heeft onze ziekte gedragen. En door zijn striemen zijn we genezen. En als Petrus het dan citeert, in 1 Petrus 2 vers 24, daar staat dit, daar zegt Petrus, hij zegt, door zijn striemen bent u genezen. Petrus zegt niet door zijn striemen gaat u genezen. Door zijn striemen ben je genezen. God heeft het al gedaan. De prijs voor ziekte is al betaald aan het kruis. De prijs voor de vloek is al betaald aan het kruis. De prijs voor voorziening is al betaald aan het kruis. De prijs voor... Het is allemaal al gedaan, 2000 jaar geleden. Daarom snap ik niet dat mensen kunnen zeggen, ik geloof niet dat het altijd Gods wil om te... Te laat! Het heeft het al lang gedaan. De prijs is al lang betaald voor genezing. Hoeveel weten dat het niet altijd Gods wil is om te genezen? Hoeveel weten dat het beter is dat jij niet meer preekt, totdat je je Bijbel goed gelezen hebt? Vroeger zei ik dan iets wat nog harder was, maar daar ben ik maar mee gestopt. Op lief aanwijzen van mijn vrouw. Maar het is al lang gedaan. Alsof God nu in de hemel zit en denkt, nee, ik wil het toch niet meer. Het slaat nergens op. Ze hebben moeite om het te ontvangen door geloof. Hoeveel weten dat we niet altijd zien. Hier heb je het weer. Met je zien, voelen. Zintuigen. Dat is waar mensen mee wandelen. Dat is waar ze hun theologie op baseren. Maar geloof God op zijn woord. Niet op jouw gevoel, op Gods woord. Hij is de grote, ik ben. En hij heeft alles al gedaan. Nou, een tijdje terug nog hadden we een genezingsdienst. En dan komt een vrouw naar me toe en zegt, ik heb uitgezaaide kanker in heel mijn lichaam en ik ben aan het wachten op God. Ik ben echt aan het wachten op God, zegt ze. Nee, jij bent niet aan het wachten op God. God is aan het wachten op jou. Doordat je beet gaat pakken. Doordat je gaat ontvangen. Doordat je in autoriteit gaat staan waar Christus al de prijs voor heeft betaald. Mijn hele mens zit in een wachttheologie. Ik wacht op de Heer, ik wacht. Nee. Over 40 jaar, ik wacht op de Heer. Ze zijn altijd aan het wachten, er gebeurt niks. Je bent niet aan het wachten op God, God is aan het wachten op jou. En het is in zo'n geval heel triest, want iemand die uitgezaaide kanker heeft, is de vraag, gaat hij op tijd de omslag maken om de ding om te keren? Daarom zeg ik altijd, dat ziekte is een lelijk ding. Omdat het soms de tijd brengt. Ik vergelijk dat in mijn boek. Volgens mij is mijn boek Woorden van Geloof. Maar stel je voor, er ligt iets op de weg. En je rijdt er met je auto op af. Als je het 2 meter van tevoren ziet, moet je een hele scherpe bocht maken. En is de vraag, gaat iemand dat redden? Gaat hij die omslag maken? Als je heel ver van tevoren al iets ziet, dan kan je gewoon bijsturen. En dat is het lelijke ding aan ziekte. Als bij iemand de tijd dringt en iemand zit al heel dicht daar naartoe, dan moet hij een hele radicale omslag gaan maken. Wil hij dat ding pakken? Dus ook deze vrouw. In dat gesprek kon ik haar niet op dat moment overtuigen van, joh, jij bent niet aan het wachten op God. Door zijn striemen bent u genezen. Je hebt autoriteit gekregen over iedere ziekte, iedere kwaal. Je probeert de dingen uit te leggen. En soms pakken mensen het niet. En je hebt niet altijd tijd. Zeker niet in grote genezingsdiensten. Er zitten soms nog 600, 700, 800 mensen in de zaal die we moeten bedienen. Heb je niet de tijd om iemand er helemaal doorheen mee te nemen? Ik hoorde een andere iemand met een genezingsbediening hoorde ik zeggen. En zijn bediening was door de jaren heen, 60 jaar bediening, door de jaren heen een gigantische bediening gebouwd. Maar in het begin deed ik altijd 4 weken lang of 6 weken lang dienst in een kerk, waren vaak kleine gemeentes, 50, 60 mensen. En dan deden we 2, 3 diensten per dag. En hij zegt, in die tijd van bediening hadden we 100% resultaat met genezing. Iedereen werd genezen. Hij zegt, maar dat kwam gewoon omdat je meer tijd had met de mensen. Je sprak mensen iedere dienst, je kon ze uitleggen hoe het zat, je kon ze bijsturen en je was er een aantal weken. Dus je hoefde niet alles in een dienst te doen, dus ze hadden gewoon meer tijd en meer tijd. En mensen zaten dag in dag uit onder het woord. En ze pakten het en ze genazen. Hij zegt, toen hadden we 100% resultaat met genezing. Nu niet meer, want de diensten zijn te groot geworden. Nu predik je gewoon het woord en zij die het pakken, die genezen. En je kan niet meer iedereen 1 op 1. Daarom is ook de reden dat John G. Lake op een gegeven moment die healing rooms opende. Zodat mensen gewoon konden zitten onder het woord en onder de tegenwoordigheid van God. Dat is zo'n grote sleutel. Dat is zo'n grote sleutel. Dat mensen gewoon onder het woord komen. Net zolang tot ze het pakken. Maar deze vrouw die dacht dat ze aan het wachten was op God. Maar de waarheid is, zij was niet aan het wachten op God. God had alles al gedaan. Zij moet het gaan beetpakken door haar geloof. Dus daarom moeten mensen niet geloven dat ze genezen gaan worden. Je bent al genezen door zijn striemen. De prijs is al betaald en nu ga je het ontvangen. Nu ga je het beetpakken in geloof. Maar dat verandert je hele beeld aan God. Want mensen zeggen, waarom heeft God dit of dat niet gedaan? Heeft hij wel. Het ligt niet aan God. Het ligt niet, hij heeft het al gedaan. Hij heeft het al gedaan, dus je kan het nooit bij God wegzetten. Sommige mensen zeggen, ja, maar waar ligt het dan aan? Kunnen meerdere redenen hebben, maar 1 ding weet ik zeker, het ligt niet aan God. Want hij heeft het al gedaan. Dus je kan het niet meer bij God neerleggen. Het is al gebeurd. Nou, dat geldt voor alles. Dus ook als mensen zeggen, ja, maar waarom is God toen niet voorzien voor dat zendelingengezin? Heeft hij wel. Heeft hij wel. De vloek is verbroken. Voorziening is vrijgezet. Ligt niet aan God. Wij zijn degene, zegt de Bijbel, die veranderen. Wij worden getransformeerd van heerlijkheid naar heerlijkheid. Amen. Weet je, in sommige dingen moeten we op God lijken, naar Gods beeld en gelijkenis. Maar er is 1 eigenschap van God, die hoef jij niet over te nemen. God zegt namelijk, ik ben de Heer en ik verander niet. Sommige christenen zitten ook zo in de wedstrijd. Ik ben broeder Piet en ik verander niet. Nee, dat is een eigenschap van God. Maar wij veranderen, amen. Wij leren, wij groeien. Wij worden gevormd in ons karakter. Ons geloof kan groeien, al die dingen. Kan in ons leven gebeuren. God heeft alles al gedaan. Dus, als iemand gered wil worden, is het niet in de toekomst dat iemand redding zoekt. Iemand moet nu gered worden. Anders is het misschien te laat. Het is nu beschikbaar. Je gelooft dat je nu ontvangt. Hetzelfde geldt voor genezing. Hetzelfde geldt voor de doop in de Heilige Geest. We bedienen vaak de doop in de geest en het spreken in tongentaal naar mensen. En in mijn onderwijs, het enige wat ik mensen laat zien, is dat je ontvangt de doop in de geest door geloof. Terwijl ons echt gewoon, als je vraagt om de geest, dan krijg je de geest. Dus op het moment dat we straks gaan vragen om de Heilige Geest, word je vervuld met de Heilige Geest. En je ontvangt dat in geloof. Of je het nou voelt of niet. Sommigen zeggen, ik heb geen kippenvel. Je hoeft geen kippenvel te hebben. Kan jou het schelen? Of je kippenvel hebt of niet. Of weet ik veel wat. Of... Je gelooft dat je ontvangt. En je gelooft dat je in tongentaal kan spreken. Want de Bijbel zegt, de gelovige zal in deze tekenen te herkennen zijn. Je zal in tongentaal spreken. En dat gaat in geloof. Je gaat gewoon je mond open doen. En je begint klanken te maken. En de geest van God komt. En die begint te inspireren. En als we mensen dat onderwijzen, zien we mensen met honderden tegelijk. Volgens mij in Ede hadden iets van 400 mensen of zo in de zaal. En 400 ontvingen allemaal de doop in de geest en spraken in tongentaal. Als je mensen maar kan laten zien, het is niet dat je hoopt op een dag gedoopt te gaan worden in de geest. Ik hoop op een dag dat ik in tongentaal... Nee, nu! Nu! Je kan nu in tongentaal spreken, want je hebt nu de geest ontvangen. En als je mensen daarmee helpt, zie je altijd dat iedereen in tongentaal spreekt. Dus ook dat baseren mensen op hun ervaring. Ja, ik geloof niet dat tongentaal voor iedereen is. Als ik in onze gemeente kijk, spreekt de helft niet in tongentaal. Nee, het ligt inderdaad aan jouw gemeente. Als wij een dienst hebben met 400 mensen, spreken ze alle 400 in tongentaal. Hebben we een dienst met 600 mensen, spreken ze alle 600 in tongentaal. Maar ik geloof dat niet. Al zouden er 300 van de 600 dan in tongentaal spreken. Ik geloof dat het voor iedereen is, omdat het woord zegt dat het voor iedereen is. Of dat 600 het ontvangen of 6. Maar mijn ervaring is niet leidend, want het woord van God zegt is leidend. En daar blijf je naar streven. Amen. Nou, voor God is het dus al een gedane zaak. Dus als je kijkt naar hoe God spreekt, we zagen het net bij Abraham in Romeinen 4. Waar God zegt, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Hij had nog niks. En God verschijnt aan hem in Genesis 17. Gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal Abraham zijn. Wat betekent vader van vele volken? Omdat ik u tot een vader van een menigte van volken gesteld heb. Voor God was het al gedaan. Voor Abraham was er nog niks zichtbaar, maar wat God betreft was het al gedaan. En nu moest hij gaan wandelen naar geloof en niet naar zijn natuurlijke zintuigen. Al voordat Mozes het beloofde land inging, zei God, ik heb het beloofde land aan u gegeven. God zei niet, ik ga het geven, ik heb het gegeven. Ga er binnen en neem het in bezit. Dat is hetzelfde wat God tegen ons zei. Ik heb al de prijs betaald voor je genezing. Ik heb al de prijs betaald voor de zegen. Ik heb al de prijs betaald voor je voorziening. En nu ga het binnen en neem het in bezit. Nu ga je het beet pakken door geloof. God zei tegen Jozua, elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Voordat ze Jericho binnenvielen, zei God, ik heb Jericho al in uw hand gegeven. God spreekt alsof het een gedane zaak is. Omdat vanuit Gods perspectief is het een gedane zaak. Door de striemen van Christus ben jij genezen. De vloek is verbroken op je leven. De zegen van Abraham is op je leven. Daarom is God nooit in paniek, want alles is al geregeld. Nou, soms kan je dus hebben een punt van contact. Dus als je verwijst naar de toekomst, net zoals die bloedvloeiende vrouw, ze had geloof. Het was om een toekomstige gebeurtenis, maar ze zei wel, als ik hem aanraak, zal ik gezond zijn. Dus had een punt van contact, een moment waarop zij geloofde dat het wonder gebeuren zou. Net zoals Jezus die de vijgenboom vervloekte. Op dat moment ging die vijgenboom niet als een soort ballon. De Bijbel zegt, de volgende dag, toen ze langs liepen, zei Petrus, Heer, kijk, de vijgenboom is vervloekt. Maar Jezus geloofde het al op het moment dat hij sprak. Dus dat was het punt van contact. Op het moment dat hij spreekt, voor jou is vaak op het moment dat je bidt, geloof je dat je ontvangen hebt. Voel je dat je ontvangen hebt? Nee, er staat niet, voel je dat je het ontvangen hebt. Je gelooft dat je het ontvangen hebt. Er staat niet, je voelt dat je het ontvangen hebt. We zijn gelovigen, geen gevoeligen. Sommigen zeggen, ik ben hypergevoelig. Nee, we zijn hypergelovig. Amen. Dat is een punt van contact. Jaren terug, helemaal aan het begin van onze bediening, en we wilden onze media uitbreiden met een tweede camera. Dat kostte een paar duizend euro. We hadden dat geld niet. En ik zat op een dag thuis in tongentaal te bidden. En in één keer begon ik vanuit de geest begon ik te spreken. Wie herkent dat? Dat soms vanuit de geest van God begin ik iets te zeggen. En terwijl ik zat te bidden, zei ik, binnen 3 dagen zullen we een nieuwe statief en camera hebben in Jezus' naam. Nou, er stond geen geld op onze rekening daarvoor. Maar ik sprak in geloof. En ik wist, dit is de geest van God die sprak. En dus 2 dagen gingen voorbij, de 3e dag. Ik zei, nou, vandaag moet het gebeuren. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon kopen. En ik geloof, op het moment dat ik het koop, dat geld er zal zijn. Dus ik moest naar 2 verschillende winkels toe. Ik had geld voor het statief, niet voor de camera. Of wel voor de camera en niet voor het statief, moest ik ergens anders halen. Dus ik ging eerst de camera halen, kon ik betalen. En toen ging ik naar de winkel toe met die statieven. Ik zei, ik zoek een statief voor deze camera, goed statief. En als moet je deze hebben. Ik zei, oké, reken hem af. Ik had geen geld op mijn rekening om af te rekenen. Ik zei, reken hem af. En zij zegt, dat is dan, wat ik vraag, noemde een bedrag, iets van 300, 400 euro. Ze zegt, goed, ik pin, piep, transactie akkoord. Halleluja. Achteraf dacht ik, ben benieuwd wat er gebeurd is. De minuut dat ik betaalde, werd er een gift overgemaakt. Van precies het bedrag van de camera. Was een punt van contact. Ik geloof op een moment. Nou, geloof kan je niet imiteren. Dus morgen niet met z'n allen naar de Audi dealer toe. Nou, dat was niet alleen inspiratie. Dat was de geest van God. Geloof komt door het horen. Ik wist het zeker. Waarom kan je het niet imiteren? Maar wie houdt er van een wat gekker verhaal nog? Dit is niet van mij. Dit is van een vriend van mij. Die vertelde me dit verhaal. Hij was samen met zijn compagnon, een zakencompagnon. En die geloofde niet in God. En ze hadden een bedrijf met nog 2 andere partners of zo. En op een gegeven moment ging dat bedrijf, die andere ging iets failliet, ging verkeerd. En ze waren gewoon al hun geld kwijt. Ze waren blut. En ze reden naar huis. En hij wilde al heel lang een Porsche kopen. En de geest van God spreekt tot hem. En die zegt, nu is de tijd om een Porsche te kopen. Nou, hoeveel vinden dat cool dat de geest van God dat zegt? Dus hij zegt tegen zijn compagnon, weet je, zit al ons geld kwijt, we moeten iets met je nieuw bedrijf starten. Hij zegt, God zegt me dat we een Porsche moeten kopen. En die compagnon, die kijkt hem aan. Wat heb je? Gaat het helemaal lekker? Denkt, hij wist dat hij in God geloofde, maar nu werd het interessant voor die man. God zegt dat we een Porsche moeten kopen. Ja, we willen toch allemaal een heel lange Porsche, ja. Ik geloof dat God gaat voorzien. Dus ze waren failliet. Dus zij met z'n tweeën, naar de Porsche dealer toe, nieuwe Porsche besteld. Nieuwe Porsche besteld. Zit zoveel weken leeftijd op. En ze moesten. Dus ze reden. Met allebei nieuwe Porsche besteld. Reden naar huis. En die compagnon zegt, wat gaan we nu doen? Hij zegt, ik ga bidden en jij gaat nadenken. En we gaan samen een plan verzinnen voor een bedrijf. En hij was aan het bidden. Hij ontving een plan voor een bedrijf. En volgens mij was het 3 maanden leeftijd. In die 3 maanden dat zijn bedrijf startte, verdienden ze zoveel geld dat ze die Porsche af konden rekenen. En toen zei die compagnon, nu weet ik dat jouw God echt is. En gaf zijn leven aan Jezus. Halleluja. Dus dat is een mooie manier van evangeliseren. Heer, als het moet, gebruik mij. Oh nee, wacht, ik heb het verhaal van Jona gelezen. Nee, heer, niet ik, niet ik, heer, niet ik. Nou, je kan morgen niet naar de Porsche dealer gaan en een Porsche bestellen. Ofwel, als je het geld hebt. Maar anders heb je wel nodig wat God het zegt. Dus niet imiteren. Maar eigenlijk zijn geloofde dat ze ontvangen hadden. Dan komen we bij het volgende punt. Het geloof nu is de zekerheid. De zekerheid van de dingen die men hoopt. Nou, het Grieks is het woord hypostasis. En het is een woord wat op heel veel verschillende manieren vertaald kan worden. De HSV vertaalt als vaste grond. NBG als zekerheid. Naderse Bijbel als werkelijkheid. Engelse vertalingen vaak als substantie. Of als verzekering. of overtuiging of veroordeling. Allemaal verschillende woorden die gewoon aantonen hoe groot de zekerheid is van geloof. Hoe groot de zekerheid is van geloof. En een aantal van die woorden wil ik even behandelen. En de eerste, ik vind eigenlijk die van de MBG is gewoon in het Nederlands meest praktisch, meest duidelijk. Gewoon, het geloof is nu de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus je hoopt ergens op. Laten we zeggen, je hoopt op genezing. Nou, menselijke hoop zou zijn, ik weet het niet zeker. Bijbelse hoop is, ik weet het zeker, maar het ligt ergens in de toekomst. Ik geloof dat God me gaat genezen. Maar het geloof nu is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Dus voor jouw geloof is het nu al 100% zeker dat je het ontvangen hebt. Het is de zekerheid van wat je hoopt. Het is door geloof dat we zeker weten dat wat we hopen ook werkelijkheid wordt. De MBV 21, Nieuwe Bijbelvertaling, zegt: geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Dus geloof weet zeker dat het krijgt waar het op hoopt. Zelfs is het voor je natuurlijke zintuigen nog niet waarneembaar. Dus geloof weet ook zeker dat het gebeurd is voordat je het ziet. Voordat het werkelijkheid is. Is het in je binnenste al een absolute zekerheid? In het Nederlands kan je zeggen, je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Dat is geloof. Je weet dat je weet dat je weet dat je weet. Je hebt een absolute zekerheid. Je bent er niet vanaf te... Dus je zou kunnen zeggen, ze kunnen het met een honkbalknuppel nog niet uit je slaan. Zo zeker weet je het, als je God gelooft. Net zoals die bloedvloeiende vrouw. Al voordat ze Jezus aanraakte, wist ze zeker wat er zou gebeuren. Ze zei niet, wanneer ik hem aanraak, zal ik misschien gezond worden. Ze zei niet, als ik hem aanraak, hoop ik gezond te worden. Ze zei, wanneer ik hem aanraak, zal ik gezond worden. Dus dat is geloof. Jezus wist ook altijd zeker wat er ging gebeuren. Toen die hoofdman vroeg, die zei, mijn knecht ligt ziek thuis, zei Jezus, ik zal komen en hem genezen. Jezus zei niet, ik zal komen en we kijken wat er gebeurt. We kunnen bidden en dan moeten we maar zien. Jezus zegt, ik zal komen en hem genezen. Weet je, daarom gaan heel veel dingen gaan uit hoop in de kerk. Dan zeggen ze, laten zieken naar voren komen. Dan gaan we kijken wat God gaat doen. Nee. Als je geloof hebt, zeg je, breng de zieken naar voren en ze gaan genezen. Dat is wat geloof is. De gelovigen zullen handen op zieken leggen en ze zullen genezen worden. De Bijbel spreekt altijd over zekerheden. Jacobus 5, is iemand ziek? Laat hem de oudste van de gemeente roepen, zalven met olie, het gebed van geloof bidden en de Heer zal hem oprichten. Zie je, het is een zekerheid. Handelingen 9 vind ik zo'n mooi verhaal, waar Petrus komt bij Eneas. Die lag al 8 jaar op bed, verlamd. 8 jaar. En dan zegt Petrus, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. En dan zegt hij, sta op en maak voor uzelf een bed op. Die tekst gebruikt mijn vrouw altijd tegen mij. Sta op en maak voor jezelf je bed op. Dus voor alle vrouwen, het is bijbels, dat mannen zelf een bed opmaken. Sorry voor alle mannen. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar hij wist het zeker. Hij zei al van tevoren, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Hij zei dat van tevoren. Hij begon niet, lieve Vader God, we brengen Eneas voor uw troon. Heer, u weet hoe lang die al ziek is, Heer. En we bidden, Heer, dat in uw ontferming. Nee, geloof. Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Hij wist zeker wat er zou gaan gebeuren.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
1: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Toen Jezus sprak tegen de storm, hoopte hij niet dat het zou werken. Hij wist zeker dat het zou werken. Toen Jezus op het water stapte, hoopte hij niet dat hij niet zou zinken. Hij wist zeker dat hij niet zou zinken. Dat is geloof. Nou, we hebben het over een zekerheid in je hart. Geloof zit in je hart. Het is niet iets in je verstand, het is iets in je hart. Sommige dingen kunnen in je hoofd zo onlogisch lijken, maar in je hart ben je er absoluut van verzekerd. Dan mensen zeggen, broer, je kan nooit zeker weten wat God doet. Jawel, dat is geloof. Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Mooi voorbeeld van die geloofszekerheid vond ik George Mueller. Wie heeft er nog nooit gehoord van George Mueller?

En hij maakte elke keer zijn noden bekend. En boven natuurlijk voorzag God. Maar zijn eigen huis zat vol. En toen ging hij geloven voor het huis naast hem. En dit is 1800. En alleen maar bidden. En geloven. En dan ontving hij het geld om het huis te kopen. En nog een huis. En nog een huis. Totdat ze zeiden in de buurt, als George Mueller over je schutting kijkt, kan je beter maar eens te koop zetten. Want als die ervoor begint te bidden. En op een gegeven moment had hij allemaal huizen. Met weeskinderen. En hij maakte nooit zijn noden bekend aan iemand. Als je het omrekent naar vandaag de dag. Ik heb zijn boeken zitten omrekenen naar vandaag de dag. Op een gegeven moment had hij 16 miljoen euro nodig per jaar. Om voor al die weeskinderen, duizenden weeskinderen te zorgen. En in de loop van zijn leven heeft hij meer dan 750 miljoen ontvangen. Om die huizen te kopen, te bouwen voor die weeskinderen. En op een dag zit hij daar met honderden weeskinderen. En het eten is op en er is geen eten. En George Mueller weet gewoon God voorziet. Dus hij roept al die kinderen. Het was 's morgens vroeg. En hij zegt, jongens, eten. En hij zet iedereen aan tafel. Gedekte tafel, geen eten. En hij begint te bidden. En die kinderen vragen ook, waar is het eten? Hij zegt, God voorziet in het eten. En hij zegt, hier in ogen dicht. En hij begint te bidden. Vader, we danken u voor deze maaltijd. We zegenen het eten. Iedere kind denkt, welk eten? En op dat moment wordt er op de deur geklopt. En het is de melkboer. En die reed langs en die is met zijn wiel verstrikt geraakt aan de kant van de weg. Heeft een kannen vol met melk. Die zegt, broeder Mueller, ik kan niet verder met mijn wagen, met al de melk erop. Mag ik het bij u thuis neerzetten en je mag het opdrinken? En hij zegt, dankjewel. En ze zet de melk op tafel en zegt, nu gaan we verder met bidden. Hij zegt, vader, dank u wel en we zegenen het eten. Weer op de deur geklopt, de bakker. De bakker zegt, broeder Mueller, God maakt hem om 2 uur vannacht wakker om voor al uw kinderen brood te bakken. Ik ben al die uren brood aan het bakken, hier is het. En God voorzag in de maaltijd. Maar hij wist het zeker. Hij wist het zeker. Een absolute zekerheid. Dat is waar we naartoe moeten. Geloof weet zeker dat het gebeurt voordat het gebeurt. De Engelse vertaling zegt dan de assurance. Of in Nederlands hebben we ook assurantiekantoren. Of betekent verzekeringskantoren. Het is een verzekering als het ware. Kijk, als het goed is, is je auto verzekerd. Dat is in Nederland verplicht. Autoverzekering, zorgverzekering, dat soort dingen zijn verplicht. Nou, bij een autoverzekering, er is niemand. Weet je, in Nederland, kunnen hele dure auto's rondrijden. Je hebt auto's die kosten een paar honderdduizend euro, een Ferrari. Maar mensen gaan met een gerust hart er weg op. Die rijden in een auto. Want je weet, ook al heb je één auto van een paar duizend euro, rij je tegen een Ferrari aan van een paar honderdduizend euro. Je bent verzekerd. Er is niemand die zich heel de tijd zorgen zit te maken. Oh nee, laat niet erin een Ferrari laten. Waarom niet? Omdat ze verzekerd zijn. Je weet zeker dat er schade gedekt wordt in het geval dat er iets aan de hand is. Dat is een zekerheid omdat je verzekerd bent. Nou, geloof is de verzekering van de dingen die we hopen. Jij bent verzekerd dat je krijgt waar je op hoopt. Dat is wat geloof is. Geloof is verzekerde hoop. Misschien hoop je op vergeving, vervulling met de Heilige Geest, voorziening of genezing. Maar jouw geloof verzekert je dat je je vergeving, vervulling met de Geest, voorziening of genezing ontvangen hebt. Waarom is ook die Engelse vertaling is zo mooi? Now faith is the substance. Het is een substantie. Het is zo reëel. Het is zo aanwezig in die geestelijke wereld. Geloof is de substantie van de dingen die we hopen. Het woord substantie of werkelijkheid betekent ook wel ten grondslag, het diepste wezen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar, ik weet niet hoeveel er hier over de brug van Gorinchem hier naartoe zijn gereden. Best wel veel mensen denken, als je aan het noorden komt rijden via de brug over de A27. Nou, dat lijkt een hele sterke brug, als je dat ziet. Maar hoeveel hebben het nieuws gevolgd? Een paar, ik denk 2, 3 jaar terug of zo, zoiets. Dat blijkbaar stond dat ding op instorten. En een inspecteur die kwam erachter, er zaten scheurtjes in de brug. Toen zijn ze de hele tijd bezig geweest om het te repareren. En nou doet hij het weer. Je kan naar huis straks. Maar mijn punt is, de substantie, het fundament, de grondslag was blijkbaar niet sterk. Het leek heel sterk. Maar ten diepste, het diepste weten van die brug was blijkbaar niet sterk. Er was iets mee aan de hand. Nou, dat leert ons ook iets over geloof. Als je wil weten hoe sterk iemands geloof is, het gaat niet om de uitdaging.

0: uiterlijke kenmerken. Hoe hard iemand schreeuwt, hoe hard iemand proclameert, hoe hard iemand zingt. Het gaat om de substantie wat in zijn geest zit. Het gaat om de zekerheid die in je geest zit. Daar gaat het om. Wat echt is, wat werkelijk is. Fade is the substance. Net zoals steen of metaal zijn fysieke substanties. Zo reëel als die substanties zijn in de natuurlijke wereld, zo reëel en tastbaar is geloof in de geestelijke wereld. Weet je, geloof is merkbaar. Want het is een substantie. Toen die vier vrienden die verlamde man door het dak lieten zakken, zegt de Bijbel, toen Jezus nu hun geloof zag. Hij zag het geloof. Het was zichtbaar. Handelingen 14. Paulus zag dat de man geloof had om gezond te worden. Het was een man die had nog nooit kunnen lopen. Maar Paulus zag in zijn ogen het geloof om gezond te worden. Deze man wist absoluut zeker dat hij gezond zou worden. Hij had geloof om gezond te worden. En het was zichtbaar. Het is een geestelijke substantie, maar het wordt altijd zichtbaar. En dat zijn wel belangrijke kenmerken. Omdat soms ook zie je dat mensen geloof hebben om gezond te worden. Je kijkt in hun ogen en je weet dat je weet dat je weet. En zij weten dat ze weten dat ze weten dat wonder gaat gebeuren. Het is gewoon geloof. Bij andere mensen, als je in hun ogen kijkt, zie je, ze zijn desperaat. Ze zitten helemaal in hun emotie, in hun nood, en al die dingen meer. Geloof, zie je, geloof proef je. Die bloedvloeiende vrouw, ik denk dat ze als een bulldog er doorheen liep. En iedereen aan de kant. Weet je, met geloof in de ogen, ze pakte Jezus beet. Ze liep er niet. Waarom niet? Ze wist zeker, als ik hem aanraak, zal ik genezen. Met zo'n blik liep ze er doorheen. Weet je, geloof is zichtbaar vaak. Vaak zie je bij mensen. Je proeft bij mensen. Niet door hoe hard ze roepen, maar je ziet het in hun ogen. Je kan soms de substantie in hun geest kan je proeven. Geloof. De HSV zegt, is de vaste grond van de dingen die we hopen. Nou, hoeveel hier, toen je uit huis ging, vanavond, heb je niet eerst zo, of kijk dat de stoep me kan dragen, ja, weer een stap naar de auto. Hey, als het goed is, woon je aan vaste grond. Tenzij je op een woonboot woont, maar anders woon je op vaste, weet je, je stapt gewoon de deur uit. Waarom? Er zit vaste grond onder. Dus je weet het zeker dat het je kan dragen. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die we hopen. Ook een vertaling die gewoon aantoont hoe zeker geloof is. Hoe zeker geloof is. Dus dat is de eerste deel. Het geloof nu is de zekerheid. Het geloof nu is de zekerheid. Maar er zat nog iets in. Van de dingen. Van de dingen. Iedereen zegt van de dingen. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Nou, dat Griekse woord voor dingen is het woord pragmaton. Pragmaton. Je zou kunnen zeggen dat wij bijvoorbeeld woorden zoals een beetje pragmatisch, praktisch, dat soort woorden hebben daar een beetje een afgeleide van. Maar het kan vertaald worden met een ding, een handeling of een gebeurtenis. Het mooie vind ik, je geloof is ontzettend praktisch. Je kan het gebruiken voor allerlei dingen, handelingen en gebeurtenissen. Je kan het gebruiken voor allerlei dingen. Veel christenen denken bij geloof uitsluitend aan geloof om gered te worden. Dat is het belangrijkste, maar het is het startpunt. Daarna verwacht de Bijbel dat de rechtvaardige gaat wandelen door geloof. Jouw hele christenwandel is een geloofswandel. Jezus leert ons dat we in Lucas hoofdstuk 17 onder andere, dat is een interessante tekst, want dan zegt Jezus, hè, dan zegt hij, je moet 7 × 70 keer, of 70 keer 70 keer, moet je mensen vergeven die je onrecht aandoen. En dan zeggen de discipelen, Heer, vermeerder ons geloof. Dat zieken genezen en demonen uitdrijven en doden opwekken, dat gaat prima. Maar toen ze hoorden hoe vaak ze mensen moesten vergeven, zeiden ze, Heer, geef ons alsjeblieft meer geloof. Maar dat toont aan dat voor alles in je wandel met God, heb je geloof nodig. Mensen vergeven die jou pijn aangedaan hebben, die jou benadeeld hebben, die jou misbruikt hebben, die jou weet ik veel wat ze aan hebben gedaan. Hun vergeven is een pure geloofshandeling. Je doet het niet omdat je je zo voelt. Je doet het niet omdat je denkt, dit is een heel goed plan. Je doet het niet omdat je het ze gunt. Je doet het vanuit geloof. Je doet het vanuit geloof. Het is een geloofshandeling. Dus zelfs voor dat soort dingen, heb je het woord dingen, zelfs voor dat soort dingen heb je geloof nodig. Je hebt voor heel je wandel met God heb je geloof nodig. Zaaien en oogsten. Op het moment dat je een offer geeft, op het moment dat je geeft, op het moment dat je partner wordt, is een geloofshandeling. Je gelooft dat wat je zaait, dat je ook gaat oogsten. Soms hebben boeren meer geloof in het natuurlijke dan christenen hebben in het woord van God. Mijn schoonvader is een akkerbouwer. En ieder jaar dat ze zaaien, hij is blij als hij kan zaaien. Waarom? Hij weet er komt een oogst. Amen. Hij weet het zeker. Nou, ook met financiën spreekt de Bijbel over zaaien en oogsten. En christenen zouden blij moeten zijn als ze kunnen zaaien. Want ze weten, er komt een oogst. Amen. Dus allerlei dingen in het Koninkrijk van God vragen geloof. Vragen geloof. Nou, een paar jaar terug sprak ik op onze Greater Faith Conference. En in die preek gaf ik gewoon heel veel getuigenissen van hoe we door we geloven, hoe we zijn begonnen met in geloof wandelen. Door God te geloven voor twee broeken en wat t-shirts. En hoe we daarna ook God ging geloven voor een fiets. En daarna voor een brommer. Toen had ik een Thomas. Dan noemde iedereen maar apostel Thomas. En hoe we van een Thomas gingen naar een auto. En van een auto naar ons huwelijk. En een appartement. En uiteindelijk een pand voor frontrunners. Mensen in dienst nemen. Honderdduizenden boeken weggeven. Bouwprojecten van miljoenen. Ik vertelde gewoon de geloofsreis die we hadden gemaakt. En weet je, iemand reageerde, en soms grappig om te zien wat mensen reageren. Is dit Bijbels geloof? Het gaat alleen maar om dingen. Ja, dit is Bijbels geloof. Want de Bijbel zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen. Amen. Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. We hebben de tekst op de muur staan. All things are possible. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Amen. Begin je geloof in te zetten voor dingen. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw. Begin je geloof in te zetten voor dingen. Jezus gebruikte zijn geloof voor allerlei dingen. Hij gebruikte zijn geloof om water in wijn te veranderen. Hij gebruikte zijn geloof om die ezel een vervoersmiddel te krijgen. Hij gebruikte zijn geloof om voedsel te vermenigvuldigen. Weet je, mensen moeten niet zo religieus zijn. En wat is daar het nut van? Een wonder heeft nut in zichzelf. Het verwondert je. Die mensen hebben nog nooit hun Bijbel gelezen. Heb je wel eens gelezen dat Jezus tegen Petrus zegt, kom. Petrus stapt uit de boot. Ze lopen een rondje. Petrus zinkt, trekt hem weer omhoog. En ze gaan terug naar dezelfde boot. Dat had geen nut. Snap je? Als je denkt alleen maar in nut. God is gewoon een goede vader. En een wonder heeft nut in zichzelf. Het verwondert je. Had het nut om die vijgenboom te vervloeken? Ja, want daar leerden zijn discipelen er iets mee. Maar je zou kunnen zeggen, ja, maar dat heeft ook niet echt nut. Weet je, Jezus met voedselvermenigvuldiging. 12 manden over. Heeft dat nut? Het leert ons iets. God is een God van meer dan genoeg. Amen. En we moeten stoppen met maar denken, heeft dit nut, heeft dit nut? Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. Ik liep een tijd terug met, gewoon, dit zijn gewoon grappige verhalen, soms kleine verhalen. Ik moest even boodschappen doen. Ik ging naar de supermarkt en ik had geen portemonnee meer, dus geen cashgeld. En ik wilde ook niet naar binnen lopen om zo'n muntje te vragen voor zo'n karretje. Dus ik liep naar het karretje toe. Ik zei, Heer, ik bid dat er een muntje in zit. In Jezus' naam, amen. Ik pak het karretje, trek hem zo mee en er zit 2 euro in. Zit al een muntje in. Sommigen zeggen, ja, heeft dat nut? Nee, je kan ook naar binnen gaan en een muntje vragen. Maar het was wel leuk. Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. We waren van de zomer op vakantie en we gingen naar het zwembad. En het was heel druk in het zwembad. En er waren een paar van die speeldingen voor kinderen. Van die drijvende rubber dingen, bootjes en zo. En toen weet ik hoeveel mensen, er waren er 3 in dat hele zwembad. En Matthew zegt, ik wil zo'n ding. Ik denk, ja, je kan er heel de tijd achteraan gaan zwemmen. Wacht tot iemand hem wegdoet, maar dat is veel te veel werk. Ik zei, Heer, ik bid voor zo'n rubberen speelding. Een minuut later zwemt er iemand langs. Zegt, Heer, alsjeblieft. En die geeft er een. Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. Amen. Ik zat een keer te vissen. En ik had helemaal geen tijd om te vissen. Hè? Dus ik kreeg allemaal appjes en dingen. En ik dacht, ik heb hier ook helemaal geen tijd voor. Maar ik wist, er zit ergens op dit meer zit een karper. En ik wist precies wat de grootste karper was op dat hele meer. En er zitten mensen er dan nacht in, nacht uit in een groene tent tussen de bomen. Alsof die vissen ze dan niet zien. Met een pet achterstevoren, dat ze denken, ze gaan al. En weet ik veel wat ze allemaal doen. Zitten daar moeite te doen om die vissen te vangen. Ik denk, ik heb hier ook helemaal geen tijd voor. Zeg, Heer, ik bid dat ik die grootste karper vang in Jezus' naam. En met dat ik het bid, krijg ik beet op dat hele meer. Die karper. En ik kom naar huis, halleluja. Prijs de Heer. Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. Nou, dit zijn gewoon hele kleine voorbeelden. Maar weet je, of je nou geloof gebruikt voor genezing, voor voorziening, voor allerlei dingen. Maar je kan je geloof gebruiken. God is een goede vader. Amen. Bovendien heb ik meer Bijbelse onderbouwing voor bovennatuurlijke visvangsten dan voor andere dingen. God is in de business van bovennatuurlijke visvangsten. Amen. Is dat Bijbels geloof? Zeker. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Wat ik iemand die we kennen, die was nog niet bekeerd. Die had iets gedaan wat niet zo handig was. In het buitenland. En die kwam daar in de gevangenis. Dus die nam contact met ons op. Helemaal wanhopig, uiteraard. En als je ergens, je wil sowieso niet in de gevangenis komen. Maar als je zeker niet wil, is in het buitenland in gevangenis komen. Dus diegene belde op, helemaal in paniek. En ik zei, nou, weet je, we kunnen God geloven dat hij uit de gevangenis, dat is ook Bijbels, uit de gevangenis gaat halen. Ik zeg, maar het gaat als volgt. Ten eerste ga je eerlijk zijn in de rechtbank. Je gaat niet ontkennen wat je gedaan hebt, je gaat gewoon eerlijk zijn. De Bijbel zegt, wie zijn overtredingen bedekt, zal nooit voorspoedig zijn. Ik begin gewoon Bijbelse principes te delen. Iemand die niet in God gelooft. Zegt dus, als je het wil, ik wil mijn geloof in gaan zetten. Zeg, maar dan gaan we het op deze manier doen. En zeg, dan ga je gewoon eerlijk toegeven. En weet je, maar soms is dat een goede plek voor mensen om te zijn. Helemaal aan het eind van hun eigen kunnen en eigen kracht. Dat is een goede plek om Jezus te leren kennen. Amen. Dus hij stemde ermee in. En we gingen dat doen. En gedurende die rechtszaak, de rechtszaak met meerdere zittingen, zag het er niet heel goed uit. Want hij had het gedaan. Ging om een geweldsdelict. Natuurlijk twee partijen, was vechtpartij, het stappen, was allerlei dingen gebeurd. Maar hij had het gedaan. Hij had het ook toegegeven. Die andere partij had meerdere getuigen. En dus, en dan nog als buitenlander in een ander land, ziet er niet heel gunstig uit. Dus ook in die verschillende hoorzittingen ging het eigenlijk wel de kant op van, joh, dit gaat niet helemaal goed komen. Totdat er een paar jaar gevangenisstraf boven zijn hoofd hing. Ik zei, nee, we geloven God. Dat God ze hieruit gaat halen. En dat is een ding. En we zetten gewoon ons geloof erop. En ik wist zeker, God gaat hem eruit halen. God gaat hem uit deze situatie redden. En op de laatste hoorzitting, waar uiteindelijk de rechter een besluit zou maken, loopt de rechter, loopt naar die rechtszaak toe. En die kijkt toevallig naar links een restaurantje in. En hij ziet daar de andere verdachte slechts aanklager zitten met onze getuigen te eten voor de rechtszaak. Maar dat mag niet, want dan kan je getuigenissen afstemmen. Dus hij ziet dat. En dat is officieel verboden. Dus hij loopt verder naar die rechtszaak. En hij zegt, de verdachte is vrijgesproken. Ik liep zojuist hier langs. Ik heb gezien dat ze getuigenissen af hebben gestemd. Deze verdachte is vrijgesproken. En hij werd vrijgesproken. En hij is tot Christus gekomen. En hij is vervuld met de Heilige Geest. Hij spreekt in tongentaal. En hij dient de Heer. Halleluja.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid.
3: Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
4: leven wordt. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
12: Holy, holy, holy,
13: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met de realiteit van de onzichtbare wereld, of de realiteit van de geestelijke wereld eigenlijk, op het algemeen. En we zijn gisteren geëindigd natuurlijk bij voorbeelden in de Bijbel over de geestelijke wereld. De verhaal van Elisa en zijn dienstknecht. Nou, misschien heb je gisteren niet geluisterd, wellicht luister je nu via God Radio en je hebt gisteren niet geluisterd, dan kan je alles terugluisteren via Spotify, Dagelijks Brood of op YouTube Choice Nation TV. En binnenkort ook te luisteren via onze app Dagelijks Brood. Het is nog niet helemaal af. Binnenkort zou je ook kunnen luisteren op onze app genaamd Dagelijks Brood. Nou, gisteren zijn we dus geëindigd bij de engelen rondom Elisa en zijn dienstknecht. Nou, laten we kijken vandaag naar een ander voorbeeld van de realiteit van de geestelijke wereld. En dat kunnen wij vinden in het boek van Matteüs 17. Matteüs 17, vanaf vers 1. En zegt: en na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd van hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hem verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hierin zijn, dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. En terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hun. En zie, een stem uit de wolken zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: vertel niemand van wat je gezien hebt, totdat de Zoon des mens opgestaan is uit de dood. Nou, hier weer een andere realiteit van de geestelijke wereld, was dat Jezus was met zijn dienstknecht boven en ze waren naar de berg gegaan. En de Bijbel zegt dat terwijl Jezus bad, hij deed zijn ogen, natuurlijk hij bad en zijn gedaante werd veranderd. Hij werd als een zon. Dus hij begon te blinken. Okay? En de Bijbel zei dat op dat moment gingen de ogen van Petrus en Jacobus en Johannes open. En ze zagen in één keer Mozes en Elia met Jezus praten. Nou, je moet je voorstellen, Elia was al jaren, misschien 700 tot 800 jaar daarvoor overleden. Mozes nog langer. Mozes was 1000 jaar. Iets langer dan 1000 jaar daarvoor, 1500 jaar daarvoor overleden. Okay? Elia was niet overleden, want Elia werd meegenomen naar de hemel. Nou, dat is ook een mysterie, omdat de Bijbel zegt dat totdat Jezus was opgestaan uit de dood, kon niemand eigenlijk de hemel binnengaan. Dat kon niet, omdat de zonde was nog niet weggevaagd. Okay, dus waar zou Elia zijn geweest? Dat is een vraag van een andere keer. Het zijn allemaal mysteries die wij uit de Bijbel moeten ontdekken. Want de Bijbel is duidelijk over. Enoch werd ook meegenomen. Enoch werd ook geraptured of opgenomen. Maar ik geloof dat deze mensen konden niet in de hemel komen, omdat de bloed was nog niet verspild aan het kruis. Okay? Maar dus ergens konden ze verschijnen aan Jezus. De verhaal hadden wij ook natuurlijk met Samuel. Samuel was wel doodgegaan. Toen koning Saul, op een gegeven moment, koning Saul was bij een waarzegger gegaan. Omdat hij kon Gods stem niet meer horen via de profeten. Of hij hoorde Gods stem gewoon niet meer. En hij ging naar de waarzegger en hij zegt: ik wil dat je Samuel terugbrengt. Nou, de waarzegger was gewend om familiaire geesten op te roepen. Dat luister heel goed. De waarzegger was bekend om familiaire geesten. Niet zozeer de daadwerkelijke geesten van de mensen, want dat kon niet. De meeste mensen zeggen van, ja, mijn oma verscheen naar mij, mijn oma kwam naar mij, bla bla bla. Dat zijn allemaal familiaire geesten voornamelijk. En pas daarop. Pas erop, oké? Dus, maar deze keer toen de waarzegster de geest ging oproepen, toen zag hij daadwerkelijk Samuel. En ze schrok. Ze zou niet schrikken als het een familiaire geest was. Oké, nou Samuel was wel doodgegaan. Maar blijkbaar ergens, God liet Samuel toch even terugkomen om met koning Saul te praten. Nou, vraag mij niet hoe en wat precies. Dit zijn allemaal zijn soms mysteries in de Bijbel over de geestelijke wereld. Waar wij soms niet, ja, wat wij soms niet aanraken. Nou, Samuel, geloof ik, was in de boezem van Abraham. Want de Bijbel spreekt over dat voordat Jezus was gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood, was een ieder die stierf en die was wel rechtvaardig voor God, gerechtig voor God, die werd bij Abraham's boezem gebracht. Abraham's boezem was een gedeelte in het dodenrijk die niet de hel was. Het was een speciale plek in het dodenrijk die niet de hel was. Het was een plek van wachten. Oké, okay, daarom zag je in het verhaal die Jezus gaf over Lazarus. Over de dode Lazarus. Nou, we zijn aan het kijken naar de realiteit van de geestelijke wereld. Oké, okay? En dit zijn soms mysteries. Volg mij en heb geduld met mij en we zullen doorheen gaan. Oké, okay? Want de geestelijke wereld is belangrijk. Er zijn mysteries om ons heen die wij soms niet begrijpen. Die wij soms niet begrijpen. Laten we kijken naar Jezus en de arme Lazarus, oké? Okay? De hel. Wat gebeurde daar in de hel voordat Jezus was gestorven en opgestaan was uit de dood? Wat was er dan precies? De rechtvaardige mensen zoals Abraham, Isaac, Jacob, waar waren ze? Lucas 16, vers 19. En nu was er een zekere rijke mens die gekleed ging in purper en zeer fijne linnen, zegt de Bijbel, en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met kruimeltjes die van de tafel van een rijke man vielen, maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Zie je? De schoot van Abraham. Abraham's schoot. Abraham's boezem. Oké? Dat zegt de Engels. Abraham's boezems. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opensloeg. Dus de rijke man was in de hel terechtgekomen. En toen hij zijn ogen opensloeg. Dus met andere woorden, in de hel ben je nog bewust. Man. Niemand moet naar de hel gaan. Niemand moet naar de hel gaan. In de hel ben je nog van alles bewust. Weet je, sommige mensen zeggen van, ja, als je sterft, als je in Jezus gelooft, ga je naar de hemel. Als je niet in Jezus gelooft, dan is dat gewoon klaar. Je bent vernietigd, je bent klaar, je hebt geen herinnering meer. Klopt niet, 100% niet. Dat is niet waar. Er is een hel en daarom prediken wij het evangelie. Daarom gaan we erop uit, daarom geven wij geld. We spenderen onze financiën, onze tijd, onze energie. Zodat men tot de waarheid van het evangelie kunnen komen. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opensloeg, waar hij in pijn verkeerde, je voelde pijn, zag hij Abraham en van ver en Lazarus in zijn schoot. En niet in zijn schoot fysiek, oké, maar we noemen dat de mooie kant van hel. Voordat Jezus was gekomen, voordat Jezus was gestorven en opgestaan was uit de dood. Nadat Jezus was opgestaan uit de dood, dan de mensen die in Jezus geloofde, die rechtvaardig zijn, die gaan rechtstreeks naar de hemel. Ze hoeft niet meer te wachten in het dodenrijk. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vingers in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Nou, in hel is er een vlam. En in hel heb je vreselijk pijn. Nou, dit was geen gelijkenis, oké? Okay? Want Jezus zei in vers 19, nu was er een zekere, rijke mens. Dit was een verhaal. Dit was geen gelijkenis, oké? Okay? Dus in hel is veel pijn. We gaan door met lezen. Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn. Dus we zien eigenlijk een aantal kenmerken van hel. Dit is een van de mooiste stukken in de Bijbel. Mooi is het niet natuurlijk, want je wilt dat niemand naar de hel gaat. Maar een van de inzichtrijke stukken in de Bijbel over de hel eigenlijk. En natuurlijk, het is veranderd nu omdat je hebt niet de gedeelte van Abrahams boezem meer. Omdat nu kan iedereen naar de hemel die in Jezus gelooft. En die opnieuw geboren zijn. Maar de mensen die niet in Jezus geloven en die sterven zonder Jezus geloven, ze gaan naar de hel. En dit is hoe hel eruit ziet. Het zegt, hij sloeg zijn ogen open en hij verkeerde in pijn. Dus in de hel ben je bewust. In de hel kan je nog kijken. En hij zegt, vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen. Zelfs in hel was deze man, wilde hij nog steeds Lazarus controleren. Hij dacht, hij was nog steeds in de aarde. Hij zei, laat Lazarus naar mij toe komen om dit voor mij te doen. Hij zegt zodat hij met de top van zijn vingers in het water kan dopen en mijn tong verkoelen. In de hel heb je vreselijk dorst. Dat je zelfs een klein beetje water, een mini puntje water, zal je een beetje verkoelen. Omdat het vreselijk dorstig is. En ook, want hij zegt, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Dan vers 25, Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade, en nu wordt hij vertrotst en leidt u pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij die vanaf daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dus vader Abraham, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hun getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Hij zei, hey, ik wil niet dat iemand naar deze plaats komt. Alsjeblieft, stuur Lazarus terug naar mijn broers om tot ze te prediken. Zodat ze niet hier naartoe zullen komen, zodat ze in God moeten gaan geloven. Als je zou weten, de mensen die nu heen zijn gegaan zonder Jezus, hun enige gedachte die ze hebben is, Heere, Alsjeblieft. Laat er iemand vertellen aan mijn broers, aan mijn zus, aan mijn familie, dat ze in Jezus moeten geloven, want ze moeten deze pijn niet meemaken wat ik nu meemaak. Nou, kijk de antwoord van Abraham. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij zei echter, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Weet je, wat Abraham hier zegt is heel, heel erg profound. Is heel erg inzichtrijk, oké? Waarom? Omdat deze man, hij zei, hey, als iemand uit de dood nog zou opstaan en mijn vader en moeder zou gaan vertellen, of mijn broers vertellen van, hey, de dodenrijk is niet een plek waar je naartoe wilt gaan, dan gaan ze geloven. Met andere woorden, de mensen die zeggen van, ja, als er iemand uit de dood nu op zou staan en tegen mij zou zeggen dat hel en de hemel is echt, dan ga ik geloven. En Abraham zei tegen hem, nee. Dat gaat hun niet veranderen, zei Abraham hier letterlijk. Dat gaat hun niet veranderen. Waarom? Ze hebben al de profeten en Mozes. Dat betekent dus, ze hebben al de Bijbel. De profeten en Mozes is het Oude Testament. De eerste 5 boeken zijn van Mozes en natuurlijk de rest zijn de profeten. Oké, hij zegt, ze hebben al de Bijbel. Als ze niet in de Bijbel geloven, zullen ze ook niet geloven als iemand uit de dood op zou staan. Sommige mensen zeggen van, als God aan mij nu zou verschijnen, als God nu voor mij zou staan, dan zou ik geloven. Nee, dan zou ik niet geloven. Als je het woord die gepredikt wordt nu, vanuit het woord van God, niet gelooft, Abraham heeft ons hier duidelijk gemaakt, dan zou je ook niet geloven in als God jou nu voor jou zou staan. Nee, waarom? Geloof is vanuit het hart, niet vanuit het fysieke waarnemen. En dus laat ons zien, de geestelijke wereld is zo reëel. Hel is reëel. De hemel is reëel. En des te meer waar je bewust van moet zijn. En morgen gaan we door eigenlijk met voorbeelden uit de Bijbel over de geestelijke wereld. En voor nu wil ik je mee afsluiten en ik wil zeggen, God zegen en we spreken elkaar morgen weer. God zegen en hebt een gezegende dag.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God de werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
3: The Weekend Show. The
4: Weekend Show. Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Vandaag lezen we uit de brief die Paulus schreef aan de christenen in Rome, waar hij schrijft: stem je gedrag niet af op deze wereld. Word een ander mens met een nieuwe gezindheid. Dan ben je in staat om uit te maken wat God van je wil en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Romeinen 12, vers 2. De Duitse verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer vroeg in de jaren 30 aan zijn studenten om elke dag een half uur stille tijd te nemen voor meditatie. Ze kregen de opdracht om aan het begin van de dag slechts 1 Bijbeltekst te overdenken, om te ontdekken wat het woord van God hen persoonlijk te zeggen had. Bonhoeffer zei: we vragen niet wat het woord anderen te zeggen heeft. We bereiden geen preek voor, maar wachten op grond van de belofte dat Gods woord nooit leeg tot hem zal terugkeren en bewaren het in ons hart. Onze eerste gedachte en het eerste woord van elke nieuwe dag behoren God toe. Pas dan kunnen we die dag als een geschenk van God ontvangen. Mooi. Geïnspireerd door Bonhoeffer heb ik mezelf aangeleerd om op het moment dat ik wakker word, mijn eerste gedachten en mijn eerste gevoelens naar God uit te laten gaan. In het besef dat Hij er is, dat Hij me ziet en dat Hij mij hoort. En aldoende heb ik mezelf getraind om bij alles wat ik doe en denk op God af te stemmen. Niet alleen in de vroege morgen of in de late avond, maar de hele dag door. Bidden en Bijbellezen is voor mij vooral afstemmen op God geworden. Je wordt stil en je stelt je innerlijke radio af op het horen van Gods stem. Geef God de ruimte om in je gedachten binnen te komen, om je duidelijk te maken wat Hij vandaag tot jou wil zeggen.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Ik herinner me een ervaring in Afrika. Het was een soort vakantie geweest van een jaar. Een sabbatjaar noemden we het. In Luweza, in een huis waar zendelingen en anderen konden uitrusten, had ik heerlijk gewoond. Een prachtige tropische tuin. Uitzicht op het Victoriameer, verrukkelijk klimaat. Wel tropisch, maar omdat het wat hoog lag, niet te warm. En waar ik heel erg genoot van de rust en het slapen elke nacht in hetzelfde bed. Ik had de 20 jaar daarvoor zeker in meer dan 1000 verschillende bedden geslapen. Ik kon gelukkig wel werken. Meetings in kerken, universiteiten, clubs en gevangenissen. Maar nooit meer dan 3 of 4 per week. Maar nu was het door de dokter voorgeschreven jaar rust voorbij. 1 november kon ik verder gaan. Connie, mijn medewerkster toen, en ik legden op het bed alle uitnodigingen en een kaart van de wereld en vroegen toen om leiding hoe het komende programma voor te bereiden. We hadden ons zo aangewend niet eerst plannen te maken en dan als het ware Gods handtekening te vragen. Nee, we wachten op leiding van de Heer om onze handtekening daaronder te schrijven. Het werd een mooi programma. 4 maanden verder Afrika in, 2 maanden Oost-Europa, 3 maanden Amerika. Maar ik voelde me niet gelukkig. Was het nou echt nodig om weer te gaan reizen? Ik besprak het met de Heer. Dat is altijd zo goed als je hart niet helemaal gelukkig is met zijn leiding. Ik wil doen wat u wilt, Heer. Ik wil werken waar u me ook leidt. Maar hier in Luweza zijn rondom kerken, clubs en gevangenissen massa's mogelijkheden. Ik kreeg er zo'n blij gevoel door. Natuurlijk was dat goed in Gods ogen. Niet meer reizen en elke nacht hetzelfde bed om in te slapen. U hebt bezoek, riep Connie, een broeder uit Rwanda. Een negerdominee kwam naar me toe. We zijn zo blij dat u naar Rwanda komt, zei hij. 5 jaar geleden bent u ook bij ons geweest. U vertelde toen hoe de Heer Jezus u nooit in de steek had gelaten. Ook toen u in de gevangenis was. Uw verhalen waren mooi, maar het zei ons niet zoveel. Wij waren nooit in een gevangenis geweest. Maar er kwam oorlog een paar jaar geleden. Velen, ook ik, zijn in de gevangenis geweest. En wat hebben de verhalen van uw ervaringen ons geholpen? Daarom zijn we zo blij dat u weer komt. Dat was nou juist wat ik niet wilde. Om het gesprek wat af te leiden begon ik met vragen. Wat voor soort kerk heeft u? Welke boodschap vindt u voor uw mensen nodig? Zonder een moment te aarzelen sloeg de dominee zijn Bijbel open en las Openbaringen 2. Schrijf aan een engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. En u hebt verdragen om mijn naams wil en ge zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. En doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Dat was de boodschap voor Efeze en voor Rwanda, zei hij. En voor Corrie ten Boom was mijn echo. Wat was ik veranderd? 20 jaar geleden kwam ik uit de gevangenis, zwak en ziek. Maar ik was geïnteresseerd in 2 belangrijke dingen. Ten eerste dat zielen gered moesten worden. En ik kon ze vertellen tot Jezus te komen. Dat hij aan het kruis alles volbracht had om hun te verlossen van zonde. En van de geweldige heerlijkheid om een kind van God te worden. Ten tweede, dat de naam des Heren verheerlijkt werd. Doordat ik vertellen kon van alle bijzondere wonderen die ik beleefd had. En wat de Heer Jezus voor mij geweest was toen ik gevangen was. Hoe hij me nooit in de steek had gelaten. Ja, dat was 20 jaar geleden. Daar was ik in geïnteresseerd. En nu, ik was geïnteresseerd in mijn bed. Ik had mijn eerste liefde verloren. Ik sloeg mijn Bijbel open en las. Tenzij u zich bekeert en toen kwam er een grote blijdschap in mijn hart. De deur van de bekering was wijd open. Ik vroeg vergeving. De Heer vergaf en reinigde me met zijn bloed. Halleluja. Ik gehoorzaamde Gods programma. En wat een zegen was er. Had ik mijn eerste liefde weer terug? Nee, veel beter. De Heer vergaf en reinigde mijn hart met zijn bloed. En een gereinigd hart vervult hij met zijn heilige geest en zijn liefde. Lees het maar, Romeinen 5, vers 5. Zijn liefde, de vrucht des geestes, is veel meer dan mijn eerste liefde ooit was geweest. Zeg, u die geluisterd hebt. Hebt u uw eerste liefde verloren? Ik heb een heerlijke boodschap voor u. De deur van de bekering is wijd open. Dank u, Heer Jezus, voor de oceaan van liefde die we zomaar bezitten kunnen als u ons hart reinigt en vult met uw heilige geest. Luister, Heer, wie nu zegt: Heiland, ik heb mijn eerste liefde verloren. Vergeef mij, reinig mijn hart, vervul me met uw heilige geest. En daardoor met uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Lorissen. En deze ochtend hebben wij het over let op je radar.
1: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
2: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
0: In onze eerdere overdenkingen onderzochten we Paulus' uitspraak in Romeinen 10, vers 17... waar kort samengevat staat dat het geloof komt door het horen van het woord van God. Hoe verhoudt dit zich tot wat Paulus leert in Romeinen 12, vers 3 tot 5... dat God aan een ieder een bijzondere of specifieke mate van geloof heeft toebedeeld, die regelrecht te maken heeft met onze plaats in het lichaam van Christus? Volgens mij is het antwoord dat het horen voor een christen dezelfde functie heeft als de radar voor een vliegtuig. Hoe gevoeliger we worden voor de radar van Gods rema, het speciale woord dat God tot een ieder persoonlijk spreekt, des te zekerder en gemakkelijker zullen wij geleid worden naar de ons toegewezen plaats en functie in het lichaam van Christus. Het vinden van onze plaats is als een vliegtuig dat met precisie landt op de landingsbaan. Het horen is de radar die ons precies daar brengt waar God ons hebben wil. Daarna, terwijl we blijven horen naar ieder nieuw rema dat van God tot ons komt, worden wij op onze plaats bevestigd en in staat gesteld om doeltreffend te functioneren. Het feit dat God ieder van ons een specifieke mate van geloof heeft toebedeeld, mag niet zo worden opgevat dat ons geloof statisch zou blijven. Ik heb nu eenmaal een bepaalde mate van geloof en daar verandert niets meer aan. Ik ben nou eenmaal zo. Integendeel, naarmate onze bekwaamheid groeit om effectief te functioneren in het lichaam, maar die mate groeit ook ons geloof. Doeltreffend functioneren vraagt steeds meer geloof. Omgekeerd bewerkt een groeiende mate van geloof een steeds effectiever functioneren. Maar altijd is er een vaste relatie tussen geloof en functioneren. In dit licht bezien geloof dus niet een of ander goedje dat we op de kop kunnen tikken op de godsdienstige marktplaats. Nee, geloof is de uitdrukking van onze relatie met God. Het resultaat van onze daad van overgeven, die ons in harmonie brengt met Gods plan voor ons leven. Als we volharden in onderwerping en gehoorzaamheid aan God, stelt het geloof ons in staat die plaats in te nemen en te vervullen die God voor ons heeft vastgesteld. Dit geloof is heel persoonlijk een bijzondere, specifieke mate die aan een ieder van ons wordt toebedeeld. Mijn geloof zal voor jou niet werken. Jouw geloof zal voor mij niet werken. Elk van ons moet en mag zijn eigen mate van geloof hebben, die past bij zijn functie in het lichaam. Toen ik nog een tamelijk jong christen was, werd ik enorm onder de indruk gebracht van het geloof dat ik gedemonstreerd zag in het leven van meer volwassen gelovigen. Iemand die grote offers voor de Heer bracht en groot succes had behaald. Bijna gedachteloos zei ik op een dag: Heer, ik geloof niet dat ik ooit zo'n groot geloof zou kunnen hebben. Maar heel onverwacht gaf God me heel duidelijk en helder aan in een heel praktisch antwoord. Nou, jij kunt inderdaad dat geloof niet hebben, want jij hebt dat niet nodig. Ik heb je namelijk niet gevraagd wat die persoon heeft gedaan. Ik ben altijd dankbaar geweest voor de les die ik toen leerde. Het geloof dat God mij geeft is aangepast aan de taak die hij mij vraagt te vervullen. Het is dus heel belangrijk te letten op je radar.

0: Zorg dat je het specifieke woord dat God tot jou persoonlijk spreekt niet mist, zodat je met precisie landt op de landingsbaan van Gods bestemming voor jou.
1: En dan nu de proclamatie van deze week.
2: Guess how we're going to begin.
3: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
2: With a proclamation.
3: Proclamatie.
1: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
4: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
1: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
0: Vader, dank u wel dat u mijn geloof de uitdrukking geeft van mijn relatie met u. En dat ik me helemaal aan u mag overgeven. Zo krijgt uw plan met mijn leven gestalte. En mag ik uw koninkrijk helpen dienen en bouwen. U bent een geweldige vader. Amen.
5: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
6: And I want you to know God loves you.
5: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
6: He's never given up on you. You understand?
5: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
6: You may have given up on him, but he has never given up on you.
5: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
6: Thank you, Lord.
5: Dank u, Heer.
6: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
5: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
6: Praying to Jesus, not to me.
5: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
6: I'll give you the words. You say them after me.
5: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
6: Lord Jesus, I'm sorry.
5: Heere Jezus, het spijt me.
6: that I turn my back on you.
5: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
6: I went my own way.
5: En mijn eigen weg ben gegaan.
6: Tonight I repent.
5: Vandaag bekeer ik me.
6: I turn back to you.
5: Ik keer terug tot u.
6: I submit myself to you.
5: Ik onderwerp mijzelf aan u.
6: And I ask you to have your way in my life.
5: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
6: Take me as I am.
5: Neem me zoals ik ben.
6: And make me what you want me to be.
5: En maak me wat u van mij wil maken.
6: I want you to say those last words again. Take me as I am.
5: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
6: And make me what you want me to be.
5: En maak me wat u van mij wil maken.
6: In the name of Jesus.
5: In de naam van Jezus.
6: Amen.
5: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: churches know it starts with persecution. Hate to break it to you. So I say, Lord, I love you. It's a privilege to belong to you. Somebody say, I'm yours. Somebody say, I'm yours. Somebody say, I'm yours forever.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: standing with the faith of a miracle.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
10: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: I'm just checking in.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Mazeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm.
7: What did he do?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
13: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Holy, holy, holy
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Guard Radio. Het geluid van hoop.
10: Order number 17.
11: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life. And he's doing a new thing for us.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel vandaag.

0: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. The Weekend Show. The
1: Weekend Show. Guard Radio. Je radio leeft weer.
2: Oh, it's DJ D-Dub.
3: Calling all believers.
2: MC Nice.
3: If you're a believer, I need you to get up and move.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws. Counting down!
8: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Er is niemand in het Nieuwe Testament die in zijn brieven zoveel over onze nieuwe identiteit in Christus heeft geschreven als de apostel Paulus. In 1 Korinthe 1, vers 30 schrijft hij: door God bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig, en door hem worden wij verlost. Wist je dat God in het Oude Testament ons al heeft laten zien wat het betekent om in eenheid met Christus te zijn goedgekeurd en aanvaard? Als een Israëliet met zijn offerlam op weg was naar de tempel in Jeruzalem, wisten de mensen dat hij flink gezondigd had. Hij onderging hun afkeurende blikken met gevoelens van schuld en schaamte. Maar als hij eenmaal in de tempel was, hoefde hij niet bang te zijn dat de priester hem zou afwijzen. In tegenstelling tot de mensen in Jeruzalem had de priester helemaal geen oog voor het zondige verleden van de gelovigen. De blik van de priester was enkel gericht op het lam. Het lammetje dat in de tempel geofferd werd tot vergeving van zonde moest vrij zijn van ziekte en onvolkomenheid. Er mocht helemaal niets aan mankeren. Het lam moest volmaakt zijn. Als het lam volmaakt was, dan nam de priester het offer aan. Zo werd de boosdoener in het lam door God goedgekeurd en aanvaard. Prijs God dat hij voorzien heeft in een volmaakt lam. Omdat niemand iets op jouw lam aan te merken kan hebben, word jij door God goedgekeurd en aanvaard. In eenheid met het lam van God ziet God jou nu als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt. Wat er ook gebeurt, Gods blik is gericht op Jezus in jou. God ziet jou niet in je zonde, hij ziet jou in Christus. Misschien denk je dat je, als je weer eens gezondigd hebt, toch een zondaar bent. Vergeet nooit dat niets wat jij denkt, wat je voelt of doet, jouw identiteit bepaalt. Maar wat Jezus, het volmaakte Lam van God, voor jou heeft gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
11: Take away the stone. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
12: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
14: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
13: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar Battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, Baken van Licht.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Tot voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag